0: Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.
1: Call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren.

0: van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe

Wat mauwe, wat douwe, zonnestroom hier in Oes. Wie gon nou de buren, die ben altijd toes. En als het nooit goud vindt, dan pleeg ik een moord. Ik mis liever de krant dan mijn radio Noord. Ik mis liever de krant.

Mis liever de kraan dan mijn Radio Noord. Mis liever de kraan dan mijn Radio Noord. Man, man, man, wat een bouwer.

Genoot, de wij die knijt wat kijf mout, met bij de wijk wat rood. En alle wetse leven was dan een lekker stukje spek. De wij die knijt wat kijf mout, op beide ben ik gek. Een mooie vrouw met nabult geld, of die nou leeft met mij. De wij die wat ik kijf.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Plattner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Plattner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Plattner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan, is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Yeah.

0: Oosterparkstadion van FC Groningen. Overal prikkeldraad om ons heen. Een haagje agenten ertussen dat we ons niet prikken.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg.

0: stil met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
1: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: En meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: 1973 was een mooi jaar voor Rob de Nijs met Jan Klaassen de trompetter.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Ja, het is er ruim 7 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze donderdag de 9e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. P en Rinus die zitten vandaag in ons terugblik op de Drenthe Duizend. En die amazing stroopwafels die schitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je José met I Will Follow Him, maar eerst Hannah May samen met Bluff. En ik ben

0: Drenthe.
1: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar hebben we toch weer een beetje een thema aan verbonden. Het is natuurlijk ook vakantieperiode en de trekkertocht die is druk bezig. Daarom liedjes over Drenthe en omstreken. Dat gaat dan over boeren, over dorpen, over dreugenworst, et cetera. Maar ook over prachtige, mooie locaties waar je heen kunt gaan om heerlijk lekker de zomer te gaan vieren. In dit geval gaan we net eventjes de grup over, samen met P. Daalhemmer en Roy Rienes. We gaan naar de Hoornse Plas.

19 jaar geleden was het de grote doorbraak voor Jeroen van der Boom. Deze Nederlandstalige versie van het Spaanse nummer Silencio van David Bisbal stond in die zomer liefst 25 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummer 1. Je bent zo hier op Radio Drenthe.

Ze treden nog steeds wel een klein beetje op. Alleen volgens mij niet in de oorspronkelijke samenstelling. Dit was het goede doel en ik kan veel beter zwijgen. Bij de 9:30 straks een overzicht van het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En natuurlijk het weerbericht met Hans Nienhuis. Maar eerst

0: ontbijttijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
7: Het is bijna 9:30. Tijd voor een overzicht voor het nieuws uit de regio. 4 lelietelers mogen 5 stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000-gebied. Als na controle blijkt dat deze lelietelers alsnog de stoffen toepassen, lopen zij het risico tot een dwangsom van €25.000 per hectare. Ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog krijgt Dien Post erkenning voor haar werk in het verzet. In de Johannes Post-kazerne in Havelte is vandaag voor het eerst aandacht voor de vrouw van verzetsheld Johannes Post. En maritiem producent Winel uit Assen is overgenomen door jachtbouwer Oceanco uit Alblasserdam. Voor de medewerkers verandert er volgens de bedrijven weinig. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
8: De bewolking is hardnekkig, maar vandaag wel voor het laatst. Het duurt tot in de middag voordat de gaten in worden gebrand. Afhankelijk van hoe snel dat gaat bereiken we een temperatuur van minimaal 20 of 21 graden en als het mee zit wel 23. De wind is zwak tot matig uit het noorden.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs

0: twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is one. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: 1984. Een bescheiden hitje voor de band zonder naam. BZN en If I Say The Words.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat deze week in het teken van fietsen. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Je kunt lekker recreatief gaan fietsen. Nou, dat kan bijvoorbeeld vanaf vandaag bij de Drentse Rijwielvierdaagse. Maar je zou natuurlijk ook nog wat sneller kunnen, want de Tour de France is inmiddels ook al druk bezig. Nou, en daarom deze week dus lekker aandacht voor fietsen in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Vandaag doen we dat met die Amazing Stroopwafels, afkomstig van een album Macaroni in de Nacht uit 1990. En natuurlijk ook de muziek van de Amazing Stroopwafels is onlosmakelijk verbonden met Radio Tour de France. Bijvoorbeeld het commentaar van Theo Komen en de muziek natuurlijk van deze band. Dit zijn ze met fietsen.

0: 1970. De eerste hit voor de Digimens Band in Nederland met Tic-Tac-Toe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is klokslag 9:45, oftewel het moment voor de aftrappen van de vierde editie, alweer de vierde etappe van de Trekkertocht. Aalder, een hele goede morgen.
3: Ja, mooi Wim.
0: Mooi. Je hebt er volgens mij een mooie dag bij, want je begint wat, met wat bewolking, maar je riet een beetje naar de zon toe, heb ik van onze weerman begrepen. Dus je hebt er goed voor staan.
3: Ja. Nou, dat is toch helemaal niet verkeerd weer. Hoewel al te veel zon ook weer niet nodig is, hè, want dan moet ik de kap weer insmeren en zo. Je kent dat allemaal wel. Maar goed, dat is zo, dan later maar weer. Nee, het is prima weer, joh. Helemaal niks mis met. Nee, we begint in Bezuin, daar waar we gisteren eindigd bent. Ja, Bezuin, dat is zo'n klein mooi streekdorpje daar onder Zuidwolde. En daar hebben wij de trekkermuk gesteld bij Chris van der Veer. Van der Veer is het, Chris,
4: ja,
3: hè?
4: Dat klopt.
3: Chris, hartelijk dank daarvoor trouwens. Hè, want die trekkermuk is toch helemaal ergens overnachten.
4: Graag gedaan.
3: En vanaf hier treffen wij je bij je hobby eigenlijk, hè?
4: Ja. Ja, ja.
3: Beiden.
4: Ik ben hobby-imker en ik hou bijen.
3: Ja.
4: Inmiddels al een jaar of 30, 35, zeg maar.
3: Ja.
4: Ja,
3: ja. en we staan hier een stuk of vier kasten staan hier op mijn rij. Dit is alles wat je hebt?
4: Nee, dit is niet alles wat ik heb. Hier staan de kasten die ik hier hou eigenlijk voor de honing hier in de buurt. Maar ik heb nog een aantal volken staan in Linden, plaats

0: plaatsje Linden. En ik heb nog volken staan aan, in de omgeving hier. Ja. Die staan op de veldbonen. Ik heb een kameraad die zaait van alles. Die zaait veldbonen, de erten, maar ook haver en boekweit en dergelijke. En daar verplaats ik de volken steeds naartoe. Zodat ik die honing, die specifieke honing, kan oogsten daarvan. Ja,
1: ja, maar dan zie ik sommige imkers ook wel eens met de, he, met de grote pakken en helemaal in de impact. En met zo'n piep, zo'n rookpiep en zo. Je staat hier gewoon in je nek zie je een blauwe arms. En ik ook eigenlijk. Ja. Ik denk, is dat wel vertrouwd?
0: Ja, ja, het is, ja je doet eigenlijk alleen zo'n pak aan als je in de volken wil gaan werken. Dus ja. Als ik in de volken wil gaan werken, bijvoorbeeld de honing eraf wil halen. Of als ik de koninginnen wil zoeken. Ja, dan ga je de raampjes eruit halen. Dan wil je, in principe kun je dat nog voorzichtig doen. Als je heel langzaam slow motion werkt, dat vinden de bijen eigenlijk prima.
1: Ja.
0: Dan gebeurt er eigenlijk weinig. Maar als je wat meer haast hebt en je hebt een heleboel volken waar je doorheen moet om allerlei dingen in te doen, dan doe je wel graag een pak aan, want dan kan je even doorwerken.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja. Voorzichtigheid al geboden, begrijp ik.
0: Voorzichtigheid is geboden, ja. Ja, ja.
1: Maar het is allemaal dicht. We kunnen dus eigenlijk ook niks zien nou eigenlijk. Of moet
0: ja, ja, jawel, jawel. Ja. Ik kan zo de deksel eraf halen van een volk.
1: Ik weet niet, maar de cameraman er ook in bij. Dan moet Mark ook in komen kijken. Oh, er zit gelukkig een plexiglazen plaatje over, hè?
0: Precies, ja. Ja. En dan kun je toch erbij je zien. Nou, dit is nog een honingkamer die erop staat.
1: Ja.
0: Nou, die wordt zo te zien al aardig volgemaakt. Hij wordt al wat dikker. Dus nou ja, met een weekje of zo, dan haal ik deze er weer af. Dan komt er weer een nieuwe honingkamer op en dan oogst ik dit weer.
1: Ja.
0: Dan komt hier weer de honing uit. Misschien dat het deze nog wat makkelijker te zien is. Dan wat meer licht erop.
1: Ja. Oh ja.
0: Dus zo kijk ik meestal.
1: Oh ja. Oh ja. Kun je mooi zien dat ze raad aan het bouwen zijn hier.
0: Ja, ze bouwen het zelfs tegen dat plexiglas aan. Ja. Hè? Dus als ze wat ruimte extra willen hebben.
1: En als dat klaar is, dan breng ik ze eraf. Dan komt het midden op neer.
0: Ja, ja, als het klaar is, dan ja.
1: Zo jammer eigenlijk, hè?
0: Ja, ja, dat vinden ze ook niet grappig, hoor. Nee, maar nee. Ja, dat is nou eenmaal het leven van de bijen die hier staan.
1: Ja. Nou, nu stonden we net aan de kant van deze overkapping. En toen zei nou, ik blijf midden in de buurt. Ik zei, dat is helemaal niet handig, zeg jij. Want dat is juist de aanvliegroute.
0: Ja, precies, dat is de aanvliegroute. Ze vliegen hier wel tussendoor, hè, echt op het licht af.
1: Ja.
0: Maar ja, hier aan de achterkant staan ook nog heel veel bloemen, onder andere klaprozen.
1: Ja.
0: Dus ze vliegen graag zo direct vanuit de kast langs de cameraman. En dat is dus een aanvliegroute.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar besteed je dan veel tijd aan deze hobby?
0: Ja, het kost eigenlijk vanaf mei, dan kost het je heel veel tijd. In mei en in juni, dan is er heel veel dracht. Dan staan er heel veel bomen in bloei. Alles bloeit bijna altijd tegelijkertijd.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je ze echt goed bijhouden. Dan moet je iedere keer nieuwe honingkamers erop zetten. Want ze zitten zo vol. En als die half vol zit, dan willen ze al graag in een nieuwe ruimte willen ze ook weer honing stoppen.
1: Ja.
0: Zodat ze het kunnen indampen. Want de nectar die ze halen is heel erg dun in het begin uit de bloemen. En dat dampen ze zelf in door het in hun maag iedere keer te verwerken. Ze haalt eruit, erin, eruit, erin. En dan wordt het steeds dikker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En als het dik genoeg is, dan sluiten ze het af met, dat noemen we zegeltjes, waszegeltjes. Dan is het afgesloten en dan is het voor hun klaar. En dan kan het gewoon een jaar blijven zo in principe.
1: Dus als wij een lek gunnig nemen, dan hebben wij niet eens in de gaten hoeveel werk altijd er verricht is voordat dat het bij elkaar is.
0: Ja, dat is heel veel werk. Heel veel werk. Ja, ja, ja.
1: Maar goed, Chris, je hebt ook wel eens mensen. Je hebt dan bijvoorbeeld zo ineens een bijenvolk ergens in een boom hangen of zo. Ja. En roep je dan ook zo van, oh Chris, haal ons die bijenvolk op?
0: Ja, ja, ik word dan gebeld. Ik word dan gebeld. Ik heb een website waar het ook op staat van hoe ze moeten doen met zwermen en dat ze me kunnen bellen.
1: Ja.
0: En ja, inderdaad, ze vermenigvuldigen zich door zich te splitsen. Dan gaat de oude koningin die gaat eruit met een deel van het volk. Met enkele duizenden, soms de helft van het volk. En die gaan dan eerst eventjes ergens in de buurt hangen, in een boom. En dan krijg je echt een tros. En ja, dan word je meestal gebeld. En als er een tros hangt, dat is het makkelijkste om die te vangen. Dan ga ik daar met een korf heen.
1: Ja.
0: En ja, nou, daar sla ik ze eigenlijk allemaal in af.
1: Ja.
0: En dan,
1: dat was ook allemaal met?
0: Ik moet even wachten, meestal een kwartiertje tot een half uurtje. Want ze moeten eigenlijk allemaal even de koningin ontdekken. Dat die erin zit, dat ze die ruiken. En dan kruipen ze allemaal in die korf naar die koningin toe. En dan kan ik ze allemaal meenemen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik vind het een prachtige hobby. Een fascinerende hobby. Laat ik het zo stellen. Het zal mijn hobby niet wezen. Ik hoor even van je langs, Chris. Maar ik wil je eigenlijk stiekem toch wel een klein beetje weg. Hoe ongevaarlijk het wellicht ook is. Maar ik wil je ook nog wel even voor de mensen die de beelden erbij hebben, die akker in laten zien. We zijn al te laat, hè, Chris? Hè, wat betreft
0: het is al grotendeels uitgebloeid. Het was helemaal rood van de klaprozen en van de korenbloemen blauw en de wikken die er nog tussen staat.
1: Ja.
0: Dus
1: is dit je eigen terrein, dit?
0: Ja, dit is mijn eigen land.
1: Ja.
0: En dat doe ik samen met die kameraad van mij.

0: Die mag er ieder jaar wat op zaaien. Dan doet hij boekweit, dan doet hij koolzaad, dan doet hij veldbonen. En we hebben er ook wel eens lupines op gehad. Dus we doen het eigenlijk samen zo. Hij mag er wat opzetten, wat hij kan oogsten, waar hij wat mee kan.
1: Ja.
0: En waar ik wat aan heb voor de bijen.
1: Ja, precies. Zeg maar. Ja, en die dus, soort mensen uit.
0: Er komen geen aardappels op, bijvoorbeeld.
1: Nee. Dat
0: wil
1: die
0: ik
1: kan ik bluiten, toch?
0: Ja, die bloeien wel, maar daar vliegen de bijen niet op.
1: Oh.
0: Nee, die zijn nutteloos.
1: Oké.
0: Okay. Nee, geen spijsmeel, niets. Helemaal niets.
1: Ze zijn ook kieskeurig ook nog, die bijen.
0: Ja.
1: Chris, dankjewel nogmaals voor, voor de gastvrijheid. Voor je uitleg. Wij gaan via Fort Wim, denk ik. Want Fort ligt door Guns, Arnx, door.
2: Ja.
1: En dan moeten wij op Veningen aan. En dan moet Arnx de snelweg over. En we komen nog door Runewold. En nou ja, kijk er even na. En mijn vooral op internet, even volg ons even. Ook al via de televisie. En denk je nou van, goh, ik kan het helemaal niet weer vinden. Robert Oosting is bezig met een compilatie te maken. En die zie je dan vrijdagavond op TV Drenthe. Dus wanhoop niet. Komt allemaal goed.
3: Hartstikke goed. En als er nog luisteraars bent die een tip hebben van, dan met de trekker toch maar eens even op aan. Dan kun je dat die doorgeven. Doe dat dan op 0592-33-1188. En haal dan die mail, zeg Domit wel weer vanaf zien de volgende locatie. Dit is Miss Montreal op Rijn Drenthe. En schuilen.

zingen voor met Montreal op Radio Drenthe. Dat met schuilen. En daarmee zijn we tijd gekomen voor het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Alexander Curly. Dit is Guus. Guus, kom.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grens.

0: grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Dit was het NOS Journaal.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: eboekhouden.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Vers aan tafel, vers aan tafel.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers aan tafel.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers
12: aan tafel.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: van de Belgische formatie Soul Sister. Een begin van uur 2 van Koffie en Keuvel met The Way to Your Heart.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: 8:10. Gerrit Hede, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Op deze donderdag, de donderdag die een klein beetje grijs begon. En we hebben al natuurlijk 's ochtends de weerman. Die neemt dan altijd even een klein stukje op voor de rest van de ochtend.
3: Ja.
0: Maar hij moest even met de nieuwe komen, want de bewolking was iets hardnekkiger dan gedacht, volgens mij.
3: Ja, het was allemaal toch net even ietsje te positief ingeschat. Maar ja, dat kan natuurlijk. Die weermodellen die veranderen soms een beetje. En ja. Dan moet je daar toch ook je tekst even op aanpassen. Dus dat is geen probleem. Blijven natuurlijk wel actueel.
0: Daarom. En het is de hele week al van de zon die komt. Maar wanneer komt hij eindelijk? Hij komt vanmiddag. Tenminste, ja, nou, eerst zien, maar dat komt voor mij
3: ja,
0: goed.
3: Ja, het begon natuurlijk nog wel grijzig, maar dit is, begreep ik, even de laatste dag dat we dit weer hebben. En hierna wordt het allemaal toch weer wat zomerser. Ja.
0: Het is wel schitterend fietsweer. Je hoort natuurlijk vanochtend ook de fietsvierdaagse die alweer van start is. Ja, moet ik zeggen, ik ben nog steeds van de rijwielvierdaagse de fietsvierdaagse. Dus dat zit nog steeds in mijn hoofd.
3: Ja,
0: dus,
3: dat klinkt wat ouderwetser, een rijwiel.
0: Ja. Oké, nou 4 dagen met de stalen ros door Drenthe. Maar die is dus vanochtend om 9:30 begonnen. Worden de voorzitter van Westerbork, Bert Witteveen.
3: Die er voor het laatst als voorzitter dan bij is.
0: Ja, je wilde niet de naam zeggen van de opvolger.
3: Nee, ik denk dat ze daar even een moment van maken. Ja. Die opvolger is al wel bekend.
0: Mm-hmm.
3: Maar die wordt dan denk ik even op een ludieke manier gepresenteerd. En hij blijft trouwens wel op de achtergrond actief, vertelde hij vanochtend.
0: Ja, klopt. Ja, maar ik ken Bert dan persoonlijk ook. En die heeft zich altijd enorm voor het dorp ingezet. Ongelooflijk. Ze heeft een restaurant daar, 25 of misschien wel 30 jaar geleden, overgenomen van Slomp was dat. Dat heette toen Diggels. Op een gegeven moment, je kunt er heerlijk lekker eten, maar ook de activiteiten die hij voor het dorp gedaan heeft, is echt ongelooflijk belangrijk.
3: Ja, dat is wel een man met ideeën, want dat de gezamenlijk ontbijten bijvoorbeeld, hè, daar had hij het ook vanochtend nog over. Dat komt ook uit zijn koker.
0: Klopt. Zo. En hij is er zelfs nog koninklijk voor onderscheiden ook nog.
3: Nou,
0: niet meer dan terecht. Mooi. Nee. Hey, we zijn er tot 12:00 natuurlijk met een paar leuke onderwerpen. We gaan een nieuwe bondscoach voor Nederlands elftal gaan we nog eventjes bespreken in dit geval. Niet zeggen wie het moet gaan worden. Maar ja, ik heb wel ideeën erbij natuurlijk. Maar verder nog wat sportnieuws. Je hebt toch iets met muziek en een voetballer gecombineerd. Dus dat komt nog tegen.
3: Ja, we blijven toch nog wel over voetbal hebben. Ondanks dat er gisteravond geen voetbal op tv te zien was. Het
0: was voor het eerst, gaat of niet?
3: Valt mee, omdat die uitzendtijden natuurlijk ook niet ideaal zijn.
0: Nee,
3: heel veel wedstrijden zijn 's nachts. Maar ik was nu wel een beetje gewend om dan toch in de vooravond of iets later op de avond een wedstrijd mee te pakken. Ja, dat kon gisteren dan voor het eerst niet.
0: Maar wat ook een goede dag bij de Tour, hè?
3: Ja, zeker, met een Nederlandse ritwinnaar.
0: Ja, dat dacht ik. Dus dat is toch weer een mooie verrassing. Ja.

0: medegeschreven door Sonny Bono natuurlijk, van het duo Sonny en Cher. De geval uitvoering van Smokey met Needles and Pins.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Dag 4 van de Trekkertocht. En Aldert is volgens mij nog maar net weg. En hij was bij mijn prachtig mooie bloemenveld. En inmiddels zie ik ook weer redelijk wat bloemetjes in de buurt. Aldert, goeiemorgen.
3: Hé, Wim, ja, we hebben 200 meter op schuld zo ongeveer. Nou, gelukkig nog niet eens. Ja, we reden de dam uit en we gingen richting Fort. En er ziet daar een wat ouder echtpaar aan de straat te zwaaien en foto's te maken. Mooi. De familie Veneman heb ik begrepen, hè, bent jullie?
4: Dat klopt.
3: Ja, ja. Het echtpaar Veneman. En zo, ja, wat een prachtige locatie hebben jullie. En wat een mooie tuin, waar heeft er mooi bij liggen.
4: Ja, dat doet het werk van mijn man.
3: Ja, hè?
4: Ja, dus dan moet die wel...
3: Oh, die moet, dat moet je wel zeggen, hoor.
4: Dat als hij allemaal ervoor moet doen.
3: Ja.
5: Ja, maar ja, nou, mooi. Je hebt een kas en dan koop je wat soort en zo. Dan gooi je dat, ja, zaaien. En dan komt dat op. Dan moet het verspelen.
3: Ja.
5: En dan laden met uitplan.
3: Ja.
5: En zo kreet aan de haak.
3: En op die manier doe je dat?
5: Ja.
3: Het is niet zo dat je een handvol zorgt, zo de tuin in zei, zo van nou je rekt het niet
5: verder. Nee. Ja, dat ook. Dat verschil, ja, dat zit er al jaren.
3: Ja.
5: Komt vanzelf weer op.
3: Ja. En daarachter, want daarachter is de Vercelia, ja, daar is het heel erg mooi oranje. Hoe noemde die plan nog?
4: De stadpan.
3: Stadpan?
4: Stadpan.
3: Ja, die heb ik nog nooit van haar. Maar dat is een Drentse benaming? Voor...
4: Dus, ja.
5: Oost-Indische kers.
3: Oost-Indische kers is het?
5: Ja.
3: Ja, ja. Ja, en daarnaast nog heel veel, ik zie ook
5: eieren. Je kunt helemaal opeten, die hele planten kun je opeten. Ja. Zeg, men.
3: Ook al zeg, je hebt dat nog niet geprobeerd, proef ik.
5: Ja, sommige, die soort, die bent lekker.
3: Ja, hè?
5: Die is aankomt.
4: Van die hele kleine ronde knalligheid.
5: Dat met die soort is jij dan weer zaait, hè?
3: Ja.
5: En daardoor al op koud. Nou, dan is dat lekker beter.
3: Vind je maar, je vertelde net stiekem al even van mij, van ik ben eigenlijk wel heel erg beroemd. Ik zeg, vertel je het nou, waar ben je zo beroemd van?
5: Bij de pijpleiding.
3: Ja, welke pijpleiding?
5: Van Nakap.
3: Ja.
5: Die ben toen van Zuidwending,
3: ja,
5: naar om die leiding. En ja, dat bij Arvel, met ze wel onder knaaldeur, oranje
3: knaal. Waar daarbij toen?
5: Ja.
3: Ja.
5: Nou, en ja, nou, met door een boring komen. En dan moet je een meter of zes diepe. Dan je ook onder knalen en dan die boring.
3: Ja.
5: Ja, toen vonden wij die mammoetand.
3: Een mammoetand, die heb je van?
5: Ja.
3: Dat is bij Arvel toch, in de buurt?
5: Ja, bij Arvel, ja.
3: Ja, ja.
5: Nou, en,
3: hoe lang is dat wel al weer leden?
5: 92?
4: 91.
3: Oh, je hebt
4: 1991.
3: Je hebt er goed bij al.
4: Ja.
3: Ja,
5: ja.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Oh, de kraan net de volgende zon.
3: Zelfs ik weet nog. Kun je nog?
5: Ja.
3: Ja. Ik wist dat het fun is, maar ik wist niet dat hij hem fun had.
5: Ja,
3: dat wist ik dan weer niet.
5: Met Andek Soer, ja, die leeft nu niet meer.
3: Nee.
5: Nou ja.
3: Ja.
5: En toen mag hij, nou ja, dat was wat mooi doen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar
5: jeugdjournaal van televisie hebben toen al geweest.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En je hebt wat kranenknipsels bewaard, denk ik, of niet?
5: Oh ja, bol.
3: Ja, dat gooi je. Ja, ja, ja. Maar jullie woont hier jullie leven, hè, op dit plekje? Ja.
4: Nee, niet helemaal. Toen als we weer trouwd waren en half jaar later ben ik weer komen wonen.
3: Ja, ja.
4: Dat was in 1959.
3: Ja, ja, maar ik schrijf hier gisteren al even. Toen zijn ze zo zwaar niet door de gunst al. Ik zei, ja, nou, zei, welkom op Bezuin. Ik zei, nee, hier ligt Bezuin niet. De Bezuin ligt verderop.
4: Ja. Dat klopt.
3: Hoe is het hier dan?
4: Is

0: Londen en niks.
1: Niks? Niks. Het heeft geen naam hier?
0: Nee, de, gewoon de straten.
2: De straten. Vroeger,
1: ja.
2: Als je van Fort komt, door bij die boslangers door. Ja. En dan kwam ik hier door langs. En dan kwam ik door achter Chrislangers.
1: Oké.
2: Dat was de weg.
0: De zandweg.
1: Ja, zandweg. Ah, dat was vroeger allemaal zand.
0: En in 1964 is hier een straat gekomen.
1: Ja, precies. Het is gewoon de Bezuiner weg, die hier dan gaat aan richting Bezuin.
0: Ja.
1: Zo zit het.
0: Ja.
1: Juist hem.
0: En Bezuiner, dat is echt die drie boerderijen. Je bent een hele ouderwetse boerderijen. Dat is, noemen ze Bezuiner, want er woonde een persoon die heette Bezuin.
1: Kijk, zo zit het.
0: En er is twee boerderijen van Moret, van Margriet.
1: Ja, ja, dat zal
0: en de ene
1: niet.
0: Boerderij was de eigendom van Bezuin.
1: Ah ja.
0: En daar is de geheugen toen iedereen zei, nou, daar is Bezuin.
1: Ja, ja.
0: Dat is Bezuin.
1: Maar daar maar zo Moret kunnen niet, eigenlijk.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, dat was toen Pol.
1: Oh. Hoe dan ook.
0: Ja. Harmpol, er zijn echt twee oude boerderijen die storten dan nog.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En, nou ja.
1: Ja.
0: Bezuin die heeft door nog een zoon ervan, die is net zoals als ik ben. Ja. Die heeft door nog grond. Die heeft door een schuren met vee en paarden.
1: Ja.
0: En die gaat er elke dag nog aan toe.
1: Ja, ja, dat moet ook. Hij vee.
0: Moet op zijn wolde.
1: Oh, kijk, ja, dat moet goed passen. Hè?
0: Ja.
1: Kent jullie Fort ook, Beri? Want wat gaat nou op Fort aan? Ja. Is daar nog wat te beleven? Of is
0: overdag natuurlijk niet.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Ja,
0: Misschien soms wel eens. In de snikken is genoeg te doen, maar dan meer bij de winterdag.
1: Ja, precies. Ja,
0: en
1: ja.
0: Je hebt er wel een Jus de Boulbaanti bij de Bremhoeven.
1: Ah.
0: En ook bij de snikken en de Bremhoeven, daar kan dan iedereen ook Jus de Boel.
1: Wim, het zal ons niet doen wat er in Fort te beleven is. Aanaans gaan we gewoon doorheen op, richting Koekangen, richting Runewold. Weer willen komen we wel door. De vroeg me gisteren nog in de kook de weer willen. Toen zei ik nee, maar ik wist nog niet helemaal goed de route. Maar we komen inderdaad wel degelijk door weer willen. Dus ga maar aan de kant staan van de straat en dan treffen we elkaar. Zo simpel is het.
3: Nou, we kregen net nog een appje via 0592-3111-88. Want je zegt, wel gaat bij Fort. Maar één die zegt, er is een dagcamp. En er binnen nog een keer mooie versierde bogen door te zien. Dus er is echt wel wat te zien in Fort.
1: Oh. Oh. Nou, dan gaan we op Fort aan.
3: Nou, Fort dan maar. Yo.
1: Oké.

als je de naam van deze zangeres een beetje persoonlijk uit wil spreken, moet je altijd een klein beetje spugen. Gloria Estefan en Oye Mi Canto. Het is 3:30. Straks scherp met het nieuws uit de regio. Maar eerst de Golden Earring. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten. Met ons Edeka Hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is even over half elf. Ger is aangeschoven voor het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Vier lelietelers mogen vijf stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied. Dat heeft de provincie Drenthe de agrariërs onlangs laten weten. Landbouwredacteur Frank Molema over wat voor stoffen het precies zijn.
7: Gebruikt mogen worden, die vallen onder.

0: Onder schimmelbestrijders en een onkruidbestrijder. En ze zijn uitgekozen omdat deze stoffen jaren geleden in een onderzoek zijn aangetroffen in Drentse natuurgebieden. En of deze stoffen ook echt schadelijk zijn voor de natuur weten we nog niet. Over de impact van bestrijdingsmiddelen op de natuur bestaat nog onder wetenschappers discussie.
1: De vereniging Meten is Weten vindt het besluit van de provincie veel te mager en beraadt zich op nieuwe stappen. Als na controle blijkt dat de lelietelers alsnog de stoffen toepassen, dan lopen zij het risico op een dwangsom van €25.000 per hectare. Maritiem producent Winel uit Assen wordt overgenomen door jachtbouwer Oceanco uit Alblasserdam. Dat bedrijf is zelf eigendom van de Amerikaanse tech-miljardair Gabe Newell. Voor de 150 medewerkers van Winel in Assen, maar ook op andere locaties, waaronder Blokzijl, verandert er volgens de bedrijven weinig. Bestaande klanten blijven bediend en de directie blijft naar verluid intact. En ook de naam Winel blijft gewoon in gebruik. Op verschillende wegen, ook in Drenthe, zijn sinds kort nieuwe flitspalen geplaatst. Ze lijken op gewone flitspalen, maar hebben wel een heel andere taak. Ze controleren uitsluitend vrachtwagens. Sinds deze maand moeten vrachtwagens van 3500 kilo of zwaarder tol betalen. Daarom zijn ze verplicht uitgerust met een tolkastje. Maar toch houdt niet iedere chauffeur zich aan die nieuwe regel. En precies daarop letten de camera's. Ze controleren of een vrachtwagen het verplichte tolkastje ook aan boord heeft. En ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog krijgt Dien Post erkenning voor haar werk in het verzet. In de Johannes Postkazerne in Havelt is vandaag voor het eerst aandacht voor de vrouw van verzetsheld Johannes Post. Want ook zij speelde een belangrijke rol in het verzet. Ze hielp Joodse onderduikers aan een veilige schuilplaats, bracht berichten over en vervoerde documenten en wapens. En daarmee bracht ze haar eigen leven keer op keer in groot gevaar. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
2: Dankjewel, Ger.
3: Het weer dan met Hans Dienhuis.
4: De bewolking is hardnekkig, maar vandaag wel voor het laatst. Het duurt tot in de middag voordat de gaten in worden gebrand. Afhankelijk van hoe snel dat gaat, bereiken we een temperatuur van minimaal 20 of 21 graden. En als het mee zit, wel 23. De wind is zwak tot matig uit het noorden.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: 12 uur natuurlijk hier op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Koffie en Keuvel en de Trekkertocht met Aldert Oosterhuis. En die is op dit moment, nou volgens mij, heb je nou 300 meter reden of hoe zit het eigenlijk?
3: Ja, nog geen halve kilometer denk ik. Van de benzineweg naar Fort is maar 90. En net verder in Fort, Wim, misschien ken je dat, daar is zo'n kruispunt. Er komt 3 weken bij elkaar. Piepklein Brinkie daarin met een mooie heer en zo. Er komt heel veel fietsers op dit moment langs van de fietsvierdaagse. Die komt hier ook langs. Ja. En wat treffen wij? Wat treffen wij in het gezond door naast dat kruispunt? Een prachtige camper. Met daarvoor een heleboel bewoners van de zorginstelling hier vlakbij. En deze.

0: ja, dit camping, minicamping eigenlijk, is van jou, hè?
1: Ja, de vriendendag of twee dagen, morgen ook nog, hebben we begrepen. Dus,
0: wie ben je?
1: Ik ben Eppie Linde, ja. Wij woont hier, al jaren.
0: Ja.
1: Nou ja, en ik ben vrijwilliger en mijn man ook bij de Bremhoeven.
0: Ja.
1: Nou, de vrouw ze mag de camper hier staan en dan mag ze komen. Nou, ja, dat mag natuurlijk, hartstikke leuk.
0: Dus de bewoners van de Bremhoeven, die kampeerden hier gewoon vandaag hier?
1: Vandaag, koffie en brood en soep en nou ja, en dan gaat ze vanaf binnen huis. Ja. En afmiddag en dan komt de man nog een clubje.
0: Ja, precies. Oh ja, je kunt niet allemaal tegelijk kamperen hier.
1: Ah, dat kan wel.
0: Nou, ruimte zou het wel kunnen.
1: Dat kan wel, dat mag ook wel, maar dat kan ook in twee keer. Dan hebben we twee keer feest.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, toch? Ja.
0: En Manfri, die is die camper van je?
1: Die is van Meta, Meta Kroon.
0: Ja, die ken ik niet.
1: Nee, nou, dat is. Hoe moet ik dat noemen, jongens?
0: Ja,
1: wij zijn de resten van de Bremhoeven.
0: Oh.
1: En Bremhoeven in Fort en in Kerkveld. Dat is
0: Meta. Oh, ze binnen de baas, zeg maar.
1: Dat, nou ja, Lord, maar de baas.
0: Ja, ja, de baas van de Bremhoeven.
1: En die heeft zo'n grote camper.
0: Zo, doe maar in.
1: Ja, en die heeft hier een pracht vanmorgen. En, ja. Nou, we zegt prima, joh.
0: Ja, ja, zeg maar neer.
1: Als je ruimte hebt, dan mag dat toch?
0: En dat is puur beweging voor het vakantiegevoel, hè?
1: Ja, voor de rummen. Ja. Ja. Maar ze God, zijn ze ook wel eens op een campingstorm, begreep ik. Maar de hadden ze nou wel besproken aan zijn spier. Ja. Maar dat was veel te warm. Zonder die warmte. Dan kun je met 30 graden plus toch niet gaan trekken. Met
0: maar je zit vast wel een airco in, denk ik.
1: Ja, maar ze bliep buiten.
0: Ze sloopt er niet in vandaag.
1: Nee, ze sloopt wel in de Rijnberg. Dat is beter, denk ik.
0: Maar, wat? Oh, wie zegt dat? Wat, wat zei die? Oh,
2: ja? Nee, dit is een verrassing.
0: Dat is een verrassing.
2: Niet. Ja.
0: Oh, er zit nog wat op stapel. Weet je wat? Ik ga hier nog deze mevrouw zitten. Maar dat is nog twee plekken hier. Mooi.
2: Mooi.
0: Hoe is het?
2: Goed.
0: Mooi.
2: Met Jura.
0: Ja, best.
2: Nou,
0: ja.
2: Precies.
0: Dat is hard, met een herkoffie uit.
2: Ja.
0: Jo, dat is heel hard. Ook gebak?
2: Nee, maar dat wil ik niet hebben.
0: Oh, dat wil je niet hebben. Of mag dat niet hebben?
2: Nou, liever niet.
0: Nee. Vind je ook niet lekker?
2: Weet ik eigenlijk niet.
0: Oh,
2: ik weiger het al zo lang.
0: Oh ja. Dus, wel werd wij mist?
2: Nee.
0: Nee? Je begint er niet meer aan?
2: Nee.
0: Dan mis je ook maar weer. Hoe vind je hier op de camping?
2: Mooi.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Dus je wil niet de hele dag wat blijven zitten hier. Je hebt hier een mooi uitzicht, hè? Op dat kruispunt, al die fietsers komt hier voorbij.
2: Het is hier drak, zeg.
0: Ja, toch? Als het te drak, meer die al?
2: Nee.
0: Nee? Giet wat mooi aan. Wat vind je niet, mevrouw? We niet lach zo.
3: Nou, ik vind het helemaal mooi hier.
0: Ja, hè?
3: Ja. Ah, wel kun je ook nog strootjes springen.
0: Ja. Dan houdt net stiekem ook even dan.
3: Dat is hartstikke mooi te genoeg te lang.
0: Maar hij dat vanmorgen al daarna misschien, sorry springen?
3: Nee, dat doe ik nog niet meer.
0: Je tiet aan je hart?
3: Ja.
0: Maar goed. Maar,
3: ik denk wel ook wel op kop in de vijf of in de sloot springen, hoor. Nee. Jo, hè?
0: Nee. Blijf je nou de hele dag zitten?
2: Dat weet ik niet.
0: Dat weet
2: ik
0: niet.
2: Als zij wegrennen, dan moet ik met.
0: Ja, ja, je laat je gewoon vervoeren vandaag.
2: Ja.
0: Je laat je lekker in de water leggen. En je hebt nog geliek ook.
2: Nou, precies.
0: Ja, ja, ja. Ja, je hebt wel aardigheid aan, hè?
3: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oh, ik heb altijd wel aardigheid aan, hoor. Ja. Je kan ook wel zo op de kop in het water in zwembad.
0: Ja, kun je wel zwemmen?
3: Ja, maar.
0: Ja.
3: Ik heb A en B allebei daar.
0: Oh, en is die wel een zwembad in Fort, hè?
3: Nou, dat weet ik niet. Ja, die is vat wel in de wiek waar.
0: Oh ja, in de wiek. Ja, door wel een zwembad. Ja, dat klopt. Ja.
3: Nou, van nee nog waar.
0: Ja, gooi dat wel eens, hè?
3: Nou niet meer. Maar toen in het begin, toen als je zwembad gemaakt was, toen ben ik direct in de gewone. Ja, ja. Toen ben ik direct op de kop in de gewone.
0: Nou ja, maar we hebben een groot feest hier in Fort. Ja, maar dat we niet blijven kunnen. Eigenlijk wou ik hier de hele dag van bij ze blijven zitten. Maar goed, dat gaat hem niet worden. We moeten in de deur. Maar ja, Alex was zonde. Er is nog gebak hier, zie ik. Nou goed, dan ga ik me even niet meer bemuiden. We gaan de trekker weer op zoek. En misschien dat er nog wel fietsers tegenkomt of zo vandaag. Dus we gaan verder. Fort, richting Vening.
4: Hartstikke goed. We spreken elkaar dan weer.

0: Boven en underneath the blanket go.
1: Wie keuvelt hier?
0: Kwart voor elf, tijd om toch even wat nieuws te gaan bespreken. En dat blijft een beetje in de sportieve hoek. Ondanks dat er gisteravond dus geen voetballen op was. Nou, ik ben niet in een zwart gat gevallen. Ik heb een mooie Netflix opgezocht.
2: Oh, een leuke serie.
0: Dat is weer een nieuwe met Harlan Coben. Ik weet niet of je die kent, die schrijver.
2: Ik heb wel de notificatie een tijdje geleden binnengekregen, inderdaad.
0: Ik ben begonnen en ik heb meteen gisteravond de 4 afleveringen erin gejast. Ja. Dus ik ben op de helft.
2: Ja, dan weet je ook dat het een goede is. Hè? Als je niet kan stoppen met kijken.
0: Ik hou daarvan.
2: Ja, nou, ik had het laatst ook met zo'n

0: Scandinavische serie.
1: Ja.
0: Tweede seizoen van Kastanjeman.
1: Mm. Oh ja, klopt.
0: Volgens mij heb ik hem ook in 2 avonden heb ik hem uitgekeken. Ja. 6 afleveringen.
1: Lekker bintje, lekker op de bank. Oh, heerlijk man, ja. Hey, maar wij moesten ons wel een beetje druk maken over een nieuwe bondscoach die er nog moet komen natuurlijk. Er gaan een paar namen rond. Meneer Slot wordt genoemd, volgens mij.
0: Ja, dat lijkt me vrij logisch ook. Ja,
1: ja
0: natuurlijk ontslagen bij Liverpool en beschikbaar. Maar...
1: Ja, en hij heeft een redelijk wat geld meegekregen, dus ik kan blijven leiden. Want ik geloof dat een bondscoach in Nederland ongeveer op de 3 miljoen per jaar zit. Ja. Dus wat Koeman dan kreeg. En bij Liverpool had hij denk ik een 15 of zo. Maar hij had nog een contractje, dus dat zou wel afgekocht zijn.
0: Ja, de geluiden zijn dan een beetje, want die vraagtekens worden erbij gezet. Komt het te vroeg voor hem?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk
1: ik
0: ook.
1: Ik denk dat hij gelukkiger wordt om dagelijks met een groep aan het werk te gaan. Ja. In plaats van op die manier te gaan doen. Ja. Ja. Nu horen wij ook dat mevrouw Sarina Wiegman wordt genoemd als eerste vrouwelijke bondscoach zou gaan worden. Ik denk, waarom niet?
0: Nou,
1: zij heeft zich toch met de Nederlandse dames en ook met de Engelse dames toch voldoende bewezen, dacht ik.
0: Nou, ze heeft het heel knap gedaan. Ja, ja. Het is wel duidelijk dat ze het in de vingers heeft.
1: Nou, daarom. Ja. Alleen Nederland die denkt er natuurlijk wat van.
0: Hoeveel zijn het? 19 miljoen bondscoaches.
1: Ja, daarom. Ja, nou, in ieder geval de helft van de deelnemers aan een polletje wat ze hebben gedaan, die vindt dat een succesvolle trainer uit het vrouwenvoetbal prima bondscoach kan worden van het mannenelftal. Dus, want uiteindelijk, dat is ook logisch, de beste coach moet de baan krijgen, ongeacht of je nu man of vrouw bent of iets ertussenin.
0: Ja, dat maakt helemaal niet uit. En we hebben natuurlijk ook wel buitenlandse bondscoaches gehad.
1: Ja. Ja,
0: maar ja, dat was ook nog wel eens een dingetje, hoor. Dat mensen ook anders zijn.
1: Of dat moet zijn. Er zijn wel bepaalde meningen over. Bijvoorbeeld een wel edel gestrenge heer, meneer Pierre van Hooijdonk. Die had dan weer zijn mening over. En dan denk ik van, hallo, 1920 belde op waar je was ongeveer.
0: Ja.
1: Nee, dat gaat me echt te ver wat hij zei. Want hij vond namelijk inderdaad een deel van de spelers die is afkomstig uit culturen waarin mannen en vrouwen niet als gelijkwaardig worden gezien. Dus is het niet handig om een vrouwelijke trainer voor zijn mannen te zetten.
0: Want dan gaat het nog heel erg lang duren voordat die muur geslecht is.
1: Ja, maar dan denk ik van, als jij een voetballer bent, maar je vindt mannen en vrouwen niet gelijkwaardig, dan denk ik niet dat jij moet worden opgeroepen voor het Nederlands elftal.
0: Nee.
1: Dan moet je maar gewoon lekker thuis blijven. Vrouwelijke trainer voor zijn mannengroep te zetten.
0: Want dan gaat het nog heel erg lang duren voordat die muur geslecht is.
1: Ja, maar dan... niet dat jij moet worden opgeroepen voor het Nederlands elftal.
0: Nee.
1: Dan moet je maar gewoon lekker thuis blijven. Vrouwelijke trainer voor zijn mannengroep te zetten.
0: Want dan gaat het toch heel erg lang duren voordat die muur geslecht is.
1: Ja, maar dan... niet dat jij moet worden opgeroepen voor het Nederlands elftal.
0: Nee.
1: Dan moet je maar gewoon lekker thuis blijven. Vrouwelijke trainer voor zijn mannengroep.
2: Oké, okay, dat dan wel weer.
0: Ja, die gaat al eigenlijk wel een tijdje mee.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft behoorlijk wat hits gescoord. En die heeft nu, het was een beetje een soort online eigenlijk, een soort weddenschapje, dat als Erling Haaland, want die heeft ooit, dat is ook echt lang geleden, wel een jaar of 10 geleden, heeft hij ooit eens een keer een ode opgenomen, een soort rapliedje voor Kygo.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, en dat filmpje, dat ging weer viraal de afgelopen tijd, omdat hij het op 2K natuurlijk ook zo goed doet.
1: Mm-hmm.
0: En Kygo zelf, die beloofde dan een remix te maken van dat nummer, maar dan zou Haaland wel moeten scoren tegen Brazilië.
1: Nou, dat is wel gelukt.
0: Dat is wel gelukt, heeft hij 2 keer gedaan, dus dat heeft hij prima gedaan. Dus hij heeft woord gehouden en hij heeft dat hele oude, beetje krakkemikkige opname van Haaland, mm-hmm, heeft hij verwerkt in een nieuw nummer.
1: Nou, luister eens.

0: zou een Nederlandse versie van gemaakt kunnen worden volgens mij.
1: Ja, zo'n catchy toch?
0: Ja, dat dacht ik.
1: En er komt toch even de beat erin. Ja.
0: Zomers. Vrolijke klanken dit.
1: Ja, en ja, er zit ook een zangeres nog natuurlijk bij. Wel wat meer toegevoegd.
0: Ja. Hoe staat het trouwens met het programma van Noorwegen? Die moeten morgen of overmorgen volgens mij. Hè?
1: Ja, want ja, vanavond is in ieder geval Marokko aan de beurt. En dan moet Noorwegen moet later. En die moeten tegen, is het Engeland? Ik heb het schema niet zo in mijn hoofd.
0: Nee, ook niet, maar dan moet dan heel snel achterkomen inderdaad wat dan het schema is. Want dat willen we wel alles natuurlijk vertellen. Frankrijk, Marokko, Spanje, België, Noorwegen, Engeland en Argentinië, Zwitserland. We zijn er weer helemaal uit. En vanavond dus, he, Frankrijk tegen Marokko.
1: Ja.
0: En zonder Saibari.
1: Ja, dat is wel een aderlating.
0: Och, dat wordt pittig.
1: Nou,
0: we gaan het allemaal zien en meemaken. Ilse Lange nu eerst hier op Radio Rente. Dit is Get It Right.

0: lekkere stevige nieuwe single van Ilse Lange. Dit was Get It Right.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: 5 minuten voor 11. En Aldert die meldt zich inmiddels weer aan de beeld te zien. Iets met fietsen.
3: Ja, ik ben op een levensgevaarlijk punt terechtgekomen, Wim, kan ik je verzekeren. In Vening, daar waar de fietsers van de fietsvierdaagse naar de controlepost moet. En dat body, dat zit een beetje op een onhandig plekje, dat ziet ze niet. Want ze hebben de neiging om zo de bocht met te nemen. Maar dan staan die twee dames om ze de weg te wijzen. Mooi, Wichter.
4: Hoi.
3: Weet jullie aanstelden, de fietsvierdaagse, om ze de goede weg te wijzen?
4: Ja.
5: Ja?
4: We hebben meerdere taken, maar...
5: Ja.
3: Wat nog meer dan?
4: Nou, dat weten we nu nog niet.
5: Oh, maar... nee.
3: Jullie moeten even zo'n geel hesje aan doen, Johan. Dan val je beter op.
4: Ja, maar die hebben we niet. Die krijgen we niet.
3: Ah, hè? En dat moet van de fietsvierdaagse toch even regen, zulke dingen?
4: Ja, eigenlijk wel, maar...
3: Ja.
5: Onverwachte taak.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, want de fietsers moeten eerst daar naartoe fietsen voor een stempel, denk ik.
4: Ja, dat klopt.
3: En dan moest ook voor hem komen. Hetzelfde party langs.
4: Ja.
3: Oh man, ja, kijk. En dat maakt het een beetje die link hier op dit kruispunt. Ik loop even naar deze meneer. Ja, je ziet het met leden ogen aan.
6: Oh nee, joh. Dit is een mooie drakt hier zo.
3: Mooi, hè?
6: En dit komt bij hem in Sint-Jaf.
3: Ja, is ook zo. Maar van waar al die vlaggies? Wat is het feestweek in Vening?
6: Het is feestweek, of eigenlijk het Veningenfeest. Dat is dit weekend.
3: Ja.
6: Ja, met alles erop en dran.
3: Het is al jaren?
6: Is een jaarlijks gebeuren, ja. Vrijdagavond begint het al een beetje hier zo met een zeskamp. En in de middag dus, zaterdagmiddag nog.

0: keer.
1: Ja.
0: En dan is er optocht zaterdagmorgen. Nou, nee. Dat is dan...
1: Heb je ook met een versierde wagen?
0: Ik ben intussen dit pensionado. En,
1: ja, maar dat zijn juist de mensen die ze graag hebben wilden, hè?
0: Ja, nee, maar ik hou me met andere dingen bezig.
1: Ja, die bemuit je daar verder niet te veel met.
0: Nou, ik kijk er nog.
1: Ja, dat moet ook gebeuren, hè?
0: Dat moet ik hebben. Ja, als je geen toeschouwers hebt, dan is het natuurlijk ook niet voor elkaar.
1: Het is wel het hart, hè, van de feestweek hier, volgens mij. Want we zijn hier achter de feesttent.
0: Ja, dat is hier zo. Hier, dit is ook het feestterrein. Hier liggen sportveld achter, waar de korfbalclub op de zaterdag en op zondag bezig is.
1: Ja.
0: En nou ja, dit is hier dan het centrum eigenlijk hier, het dorpshuis.
1: En heb je ook alle jaren, als die fietsers hier voorbij komt, een controle daarin? Want is dat in die tent ook mee, of niet?
0: Nee, dat, omdat toevallig misschien nou zo is, dan anders is gewoon de dorpshuis het controlepunt.
1: Ja.
0: En,
1: dat was ook handig geweest, dat ligt op route namelijk.
0: Ja, maar vanwege dit, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebt.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dat maakt het niet.
1: Het komt van onlogisch over dit.
0: Nou, weet ik niet. Dan kunnen ze dit ook een klein beetje van dichtbij
1: bekijken. Ja, dat is wel mooi zo.
0: Ja.
1: En als die dames dan maar de keurige... Mevrouw, ik ben niet... Heb je de body was hier?
2: Ja.
1: Die controlepost, die kader, weet
2: je? Ja,
1: je hebt heel veel fietsen, die gaan zo met de bocht net zo.
2: Oké.
1: Okay. Dat is niet de bedoeling.
2: Oh, is niet de bedoeling?
1: Ja, maar dan mis je een stempel.
2: Ja, dat willen we niet.
1: Waar kom je vandaan?
2: Kom Meppel.
1: In Meppel. En staat in Dieven vanmorgen?
2: 9 uur.
1: En om 9 uur al, in Dieven?
2: Nee, niet in Dieven, Meppel.
1: Ook in Meppel staat, oké. Okay. En nou ja, dan ben je in Vereniging. Doe je de 40 kilometer of de 60?
2: 40.
1: 40,
2: ja.
1: Dat is je fietsstaat, vind je?
2: Ja, vind ik wel goed. Ja,
1: en doe ik alle 4 dagen?
2: Nee, 1 dag met mijn kleindochter.
1: Oh, en dan ben je wel weer zat.
2: Nee, dat is andere dingen.
1: Oh, ja, een fietsvierdaagse Wim, dat is wel mooi. Maar dat is natuurlijk niet per se 4 dagen. Mm. Ah, en misschien treffen wij vandaag nog wel meer fietsers. En Aad Marring weer, die is een andere routefiets. Wie zal het zeggen? Maar in ieder geval, we moeten nou deur. We zijn nog maar in Vereniging. En het is al 11 uur intussen. Dus wij gaan deur richting Koekange.
3: Mooi, dank je.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 3...
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top... hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen... en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan... omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk... omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor... dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is... en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door...

0: door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

Sandy Coast en dat met The True Love, That's a Wonder. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderdagochtend. En straks zo rond 20 of 12 even een gesprek met Arnoud van Tangerine. Want die hebben dit weekend een mooi optreden hier in de regio. In Veenhuis om precies te zijn. En natuurlijk dag 4 van de trekkertocht. En dit zijn René Vroger en Waylon.

0: Smokey Robinson. Natuurlijk samen met zijn Miracles and the Tracks of My Tears.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik was eindelijk even op zoek naar het Tour de France muziekje, maar die kon hij zich al vinden met het finish muziekje.
2: Oh, ja, daar heb ik me ook een keer rot naar gezocht.
0: Ja, en volgens mij heet die artiest, die heet Rijn, dacht ik. Die heeft zo'n blaasmuziekje.
2: Ik heb in een grijs verleden, toen een verslaggever een keer bij een wielerwedstrijd was, die wilde ook graag dat muziekje hebben. En toen probeerde ik hem nog ook uit het systeem te vissen. Ja. En dan kon hij zo'n heel mooi verslag doen, net alsof hij bij de Tour de France zat. Maar ik kon dat veel... Ja, ik kon hem toen ook niet vinden.
0: Ik denk dat ik hem nog wel even tegenkomen straks ergens.
2: Nou, anders verlaten we.
0: Ja, even. Hey, we moeten toch even over die Tour de France hebben. Want het is natuurlijk dikke pret daar in Frankrijk. Maar het is vooral enorm heet.
2: Ja, ja. Je hebt de bosbranden natuurlijk al, dat is niet fijn. Maar het is daar inderdaad ook echt wel snoeiheet.
0: Maar is het dan nog wel verstandig om op de fiets te gaan? Ik reed vorige week in 38 graden door Boedapest heen. Weliswaar in een auto met een camper. Maar die airco was niet helemaal in orde. Oh. Dus dat was al hartstikke heet. Maar dan kun je nagaan, als je op de fiets zit, dan word je toch echt... Dat is niet normaal.
2: Nee, en het is niet dat je even een half uurtje op de fiets zit. Nee. Zo'n etappe, daar ben je eigenlijk de hele middag wel mee bezig.
0: Ja, en er gaan ook wel geluiden op. Moeten we dan de etappe in gaan korten? Of moeten we misschien iets eerder van start gaan? Dat je iets eerder aankomt? Gewoon zo'n 7 uur?
2: Ja, en je zou het zelfs breder kunnen trekken. Hè? Want er zijn meer sporten die daar last van hebben. Want in tennis is het natuurlijk ook, komt het regelmatig voor.
0: Ja.
2: Het zijn ook tennissers die ook op een gegeven moment wel zeggen van... Nou, tot hier en niet verder. Want ja, die staan soms ook 5 uur lang op de baan. Als het dan ook bijna 40 graden is. Dat is eigenlijk onverantwoord.
0: Een temperatuur die dus warmer is dan je lichaamtemperatuur.
2: Het is wel iets waar we... Ja, het lijkt erop dat we zulke zomers zoals we nu hebben met extreme... dat wel wat vaker gaat voorkomen.
0: Ja.
2: Ja, dan moet daar misschien toch wel het nodige op aangepast worden.
0: Ik hoorde zelfs ergens dat misschien de hele periode... waarin de Tour de France wordt gereden, verplaatst moet worden. Niet meer dus begin juli, zeg maar. Maar dat je het of in het najaar of in het vroege voorjaar gaat doen.
2: Ja, we hebben het natuurlijk met de hardloop-evenementen ook wel gehad. We hebben het ook met de TT City Run, waar we ook 2 keer op rij eigenlijk mis is gegaan. Mm. Dat ook gezegd wordt, ja, doe het maar of vroeg in het jaar of in het najaar. Ja. Van vorig jaar is het natuurlijk naar november nog gegaan. Ja, Tour de France is natuurlijk wel echt op het heetste zo'n beetje van het jaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, in ieder geval, Dylan van Baarle die vond het onverantwoord om te rijden. Om dan ook sowieso die volle 182 kilometer te gaan rijden. Dus dat snap ik inderdaad heel goed. Dus nou, de komende dagen wordt het alleen maar heter. Ze gaan richting Bordeaux volgens mij ook. Daar is het 38 graden. En NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke die zegt... dan is de lucht ook nog vochtig, waardoor het ook nog drukkender warm voelt.
2: Dat is een beetje wat je hier ook vaak in ons land
0: hebt. Ja, en dan kun je je zweet niet helemaal kwijt. Dus ik ben benieuwd of ze daar echt nog iets aan gaan doen. Dus,
2: de hitteprotocollen maar even aanpassen, denk ik.
0: Dat dacht ik. En eerst even luisteren naar Emily Sunday. Dit is Next to Me.

0: Emily Sunday. Om 11:20 en dat met Next to Me. We hebben toch een klein beetje triest nieuws op dit moment te melden. En ook Roddy komt net op de redactie binnen. Het is namelijk niet helemaal onverwacht overleden Bonnie Tyler.
1: Ja, ja. Daar ging het al niet goed mee. Dat was natuurlijk al opgenomen. Ze stond natuurlijk vooral om haar schorre stemgeluid bekend.
0: Ja, een heel hees geluid. Echt typerend voor haar. Ja,
1: daar is ze natuurlijk heel erg bekend van. Maar ze is inderdaad overleden. De familie meldt in een verklaring dat ze vannacht is overleden. En dat het toch wel onverwacht komt in een ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld. Ja, en daarvoor was ze de afgelopen tijd ook nog wel in de media.
0: Ja, klopt.
1: Dat ze was opgenomen en dat het allemaal wat. Ja, het was allemaal wat onzeker ook hoe dat zou aflopen. Ja,
0: maar ik weet nog wel, op een gegeven moment was voor mijn vakantie nog dat ik al een keer dat persberichtje had klaargezet. En ik had al een plaat van haar klaargezet. En ik denk, nou, dat kan. Dat klinkt daar raar, maar niet lang meer duren. En dan. Maar nu is het dan zover.
1: Ja, 75 jaar. Zoals vorige maand zag ik. Was ze nog jarig.
0: 75 geworden. Zullen we dan gewoon een dikke knijter van haar gaan draaien?
1: Ja.
0: The Total Eclipse of the Hearts. Dat is Bonnie Tyler.

Leed ze dus op 75-jarige leeftijd. Dikke hits had ze met It's a Heartache, Holding Out for a Hero. En Luc, dit was haar grootste hit. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Lido Shuffle, maar ook dit was een groot hit voor Boskeks. En dat met zijn What Can I Say. Eens even kijken. Nou, het is al een paar minuten voor 11:30.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Dat betekent dat we nog even snel kunnen schakelen met Aldert. En we zagen net al aan de beelden, Aldert, maar je kunt niet weer.
3: Ja, ja. Nee, we hebben te maken met een wegomlegging. We staan in Kokangen, in Kokangen, weer in deur Kokangen reden. Dat dorp is eigenlijk vrij rustig, ook niet zoveel te beleven. Nou, ik denk dat we trekken weer in deur richting Weerwille en zo. We kunnen hier niet langer. Wij staan hier bij een kruispunt met een tankstation en een autobedrijf. Mooi meneer.
4: Goedemorgen.
3: Ja, het is nog morgen, ja.
4: Ja,
3: het is
4: nog vroeg.
3: Ik woon hier in Kokangen?
4: Ik woon in Runewold, maar ik heb een bosgebouw in Kokangen.
3: Ah, en je kunt hier met, op een fiets wel langs hier?
4: Ja, dat kan ik ook niet.
3: Ook niet?
4: Nee, nee.
3: Wat ben je aan het doen dan? Ben je met de rotonde aan
4: het doen? Met de rotonde van de NDRV in Zwemburg ben ze bezig.
3: Ja, ja.
4: Ja.
3: Nou, lekker dan.
4: Dus,
3: dat maakt ook geen kaas met trekker. We kunnen dat proberen.
4: Je kunt er doorheen, een klein bumperdie, maar dat moet je niet doen daar.
3: Nee. Maar goed, ik weet niet zo heel veel opties. Wat moet dan langs? We willen toch wel graag.
4: In de Kuierstraat.
3: De Kuierstraat.
4: Ja. En dan gooi je rechtsaf.
3: Ja.
4: En dan gooi je in Berghuizen.
3: Ja.
4: En dan voorbij de Kerken. Gooi je rechtsaf. Oh, ja. En dan gooi je weer door weer willen.
3: Dat komt wel langs.
4: Maar, ja.
3: Want die zijn straat bent ze benen.
4: Ja, maar daar is de overgang is vrij.
3: Oh, dat is geen rotonde daar.
4: Ja. En mooi rustig daar.
3: Ja.
4: Het was daar hartstikke druk toen als we de NDRV zomer eruit lag.
3: Ja.
4: Of de 28 eruit lag.
3: Ja.
4: Gewoon alles via de NDRV zomer.
3: Ja, precies. En nou let niet eruit.
4: Nou ligt niet eruit. Ja. Nou kun je als de oversteken met ook netten.
3: Ja, dat zou ik dan weer niet doen.
4: Nee, doen we niet.
3: Nee.
4: Doen we niet.
3: Dus ja, we moeten even een kleine routewijziging invoeren. Via Barghuizen. Dan komen we dus inderdaad niet in Weerwille, wat wij dan van gisteren ook al een klein beetje beloofd. Oh, toch wel? Ja, dan kunnen we terug.
4: Die kunnen zo terug. Want
3: ja, precies.
4: We gooien verder op, hè?
3: Ja, nou, we moeten eigenlijk wel op Runewold aan.
4: Ja.
3: En dan richting maar, het Golden Andy en dan uiteindelijk het Nijenveen.
4: Ik kan best helemaal over Weerwille gaan.
3: Ja.
4: Ja. Dan kooi bij de cruising.
3: Ja.
4: Deze cruising kooi daar.
3: Ja.
4: Dan kun je naar Oosteinde.
3: Ja.
4: En van Oosteinde kun je zo weer naar Runewold doen.
3: Ja.
4: Wat hoor je op Runewold?
3: Wat zeg je? Waar? Ja. Oh, geen idee waar we meteen komen.
4: Waar we meteen komen.
3: Ja.
4: Nou,
3: ja, wat
4: dan zie je vanavond.
3: Ja, wel weer. Ja, nou, vanavond dus niet, hè? Op televisie. Dan moet je tot morgen omwachten. We maken een compilatie van hele week. En dat doen we één dag op vrijdag.
4: Dan kijken we dan, hè?
3: Dat zou ik zeker in doen. Wim, we moeten in met de. Want ja, de route wordt alleen maar langer en langer en langer.
5: Nou, succes ermee.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
8: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zeewolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
9: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Kerst Tyron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
0: Het is 11:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
10: Goedemorgen. Een auto is vanochtend in brand gevlogen aan de streek in Klazinaveen. De bestuurder ontdekte dat er onder de motorkap iets niet goed ging. Toen hij zijn auto aan de kant zette, sloegen de vlammen er al uit. Hoe het vuur kon ontstaan, moet onderzoek nog uitwijzen. De bestuurder die kon de wagen op tijd verlaten. Vier lelietelers mogen 5 stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied. Dat heeft de provincie Drenthe de agrariërs onlangs laten weten. Landbouwredacteur Frank Molema over wat voor stoffen het precies zijn.
11: De 5 stoffen die niet meer gebruikt mogen worden, die vallen onder schimmelbestrijders en een onkruidbestrijder. En ze zijn uitgekozen omdat deze stoffen jaren geleden in een onderzoek zijn aangetroffen in Drentse natuurgebieden. En of deze stoffen ook echt schadelijk zijn voor de natuur weten we nog niet. Over de impact van bestrijdingsmiddelen op de natuur bestaat nog onder wetenschappers discussie.
10: De vereniging Meten is Weten vindt het besluit van de provincie veel te mager en beraadt zich op nieuwe stappen. Als na controle blijkt dat de lelietelers alsnog de stoffen toepassen, lopen zij het risico op een dwangsom van 25.000 euro per hectare. Maritiem producent Wienel uit Assen wordt

0: overgenomen door jachtbouwer Oceanco uit Alblasserdam. Het bedrijf is zelf eigendom van een Amerikaanse tech-miljardair. Voor de 150 medewerkers van Winel in Assen, maar ook op andere locaties, waaronder Blokzijl, verandert er volgens de bedrijven weinig. Bestaande klanten blijven bediend en de directie blijft naar verluid intact. Ook de naam Winel blijft gewoon in gebruik. En op verschillende wegen, ook in Drenthe, zijn sinds kort nieuwe flitspalen geplaatst. Ze lijken op gewone flitspalen, maar hebben een heel andere taak. Ze controleren uitsluitend vrachtwagens. Sinds deze maand moeten vrachtwagens van 3500 kilo of zwaarder tol betalen. En daarom zijn ze verplicht uitgerust met een tolkastje. Maar toch houdt niet iedere chauffeur zich aan die nieuwe regel. En precies daarop letten de camera's. Ze controleren of een vrachtwagen het verplichte tolkastje wel aan boord heeft. Nou, dit en veel meer, dat lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Dankjewel, Gerrit. Als hij nou is dan met het weer.
2: De bewolking is hardnekkig, maar vandaag wel voor het laatst. Het duurt tot in de middag voordat de gaten in worden gebrand. Afhankelijk van hoe snel dat gaat, bereiken we een temperatuur van minimaal 20 of 21 graden. En als het mee zit, wel 23. De wind is zwak tot matig uit het noorden.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: Ik keek de agenda voor het komend weekend. En dat zag ik op een locatie in Veenhuizen een optreden gepland staan voor Tangerine. En dat in Madre Mia. En ik heb nu Arnoud van Tangerine aan de telefoon. Goedemorgen, Arnoud.
1: Goedemorgen.
0: Ik zag Madre Mia, maar dat is volgens mij een heel nieuw gebouw. Maar dat heette eerst anders. Coco Maria, geloof ik, of niet?
1: Ja, dat zou kunnen kloppen. Ik moet zeggen, het is voor mij ook wat nieuw.
0: Ja.
1: En ik ben er ook nog niet geweest. Maar ik ben wel heel blij dat we er mogen spelen. Want ik hou heel erg van dit soort intieme plekken. Waar mensen gewoon op een hele creatieve manier. Gewoon weer aandacht kunnen geven aan cultuur. Dat is natuurlijk het gek in Veenhuizen.
0: Ja.
1: Daar hebben we sowieso nooit echt gespeeld. Dus ik ben nou heel blij dat daar gewoon een plek is waar we terecht kunnen.
0: En dat in dit geval ook nog in de open lucht, zie ik hier staan, op een nieuw podium. Wat ze
1: daar
0: hebben.
1: Ja, heel intiem buitenlucht podium.
0: Ja.
1: En het is in de avond, dus het wordt natuurlijk hartstikke magisch met de ondergaande zon erbij en alles. Ja.
0: En ik weet niet of jij de weersverwachting een beetje hebt gezien, maar dat ziet er goed uit volgens mij.
1: Nou, dat ziet er goed uit, ja.
0: Dat dacht ik inderdaad.
1: Maar wij nemen altijd de zon mee, hè. Dus,
0: ja, dat scheelt er weer. Overal waar jullie komen. Hey, en jullie doen met z'n tweeën, niet met de band erbij, maar gewoon lekker intiem met z'n tweeën op het podium, hè?
1: Ja, want het is ook echt, dit podium leent zich daar ook gewoon heel erg voor. Omdat het is een soort huiskamerconcert in de open lucht. Dat gevoel heb ik er een beetje bij.
0: Ja.
1: Dus zeker. Gaan we lekker met z'n tweetjes doen.
0: Jullie hebben best een drukke periode gehad. Jullie hebben jullie befaamde IJsselconcerten volgens mij al gehad in dit geval.
1: Ja.
0: En nu was ik even in de neus aan jullie agenda. En hebben jullie dus dit optreden. En daarna even een klein poosje rust. De vakantieperiode zit eraan. Maar van echt rust is geen sprake, denk ik, hè?
1: Nee, ik moet zeggen, wij zijn altijd wel druk met van alles en nog wat. Is het niet nieuwe muziek maken, dan staan we wel ergens op het podium. En dat vinden we ook heel erg leuk, hoor. Maar ik ben wel heel even blij dat we even op vakantie kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan ben ik ook weer, als ik straks terugkom van vakantie, dan heb ik ook echt wel zin om weer te gaan spelen. Dus we gaan weer heel veel spelen. Nou, ja.
0: Ja, maar ik hoor jou zeggen, nieuwe muziek maken, betekent dat jullie nog druk zijn met opnames?
1: Nou, de opnames zijn eigenlijk al klaar. We hebben een album, ik heb hem eigenlijk hier al liggen ook. En hij komt officieel op 14 augustus komt hij uit.
0: Ach, mooi. En, misschien een beetje lastig vraag, maar ben je er tevreden over? En is het ook wat jullie er van tevoren van verwacht hadden?
1: Ik vind een album maken is altijd wel een proces of zo. Omdat we als we een album klaar hebben, dan komen we altijd weer in een soort modus van oké, wat gaan we nu doen?
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we heel veel schrijven en dan gooien we ook heel veel weer weg. En dan op een gegeven moment komt er een soort lijn in, een soort verhaal voor ons idee.
0: Ja.
1: En dan gaat het. En dan op een gegeven moment het boek is af.
0: Ja, dan heeft er een beetje kop en kont, zoals ze dat dan zeggen.
1: Ja, een kop en een kont.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ik vind gewoon een album, een cd maken, vind ik heel mooi werk. Omdat het inderdaad echt gewoon een lijn moet hebben. Het moet gewoon kloppen.
0: Ja.
1: Moet gewoon een stuk of 10, 11, 12, 13, 14 liedjes hebben.
0: Maar het is meer dan alleen maar liedjes opnemen en die gewoon op album zetten. Er moet inderdaad ook een mooie volgorde in zitten, een opbouw en alles precies wat je ervan verwacht had.
1: Ja, het is voor ons absoluut niet een verzameling singles of zo. Het is ook niet alle liedjes die we de afgelopen twee, drie jaar hebben uitgebracht, die er allemaal opkomen.
0: Mm-hmm.
1: Nee, alleen de liedjes die ook echt bij het album passen, die komen erop.
0: Ja. Nou, in Madre Mia staan jullie dus in Veenhuizen. Via de website zijn er nog een kaartje te komen. En daarna dus even de vakantieperiode. En dan vervolgens weer het theater in met Running in the Family 2.
1: Ja, we hebben een heel toffe tour gehad afgelopen vorig jaar en begin dit jaar. En 80 shows gedaan. En het was zo leuk en zo fijn dat we dachten, we gaan er nog een stuk of 50 bij doen.
0: Ja.
1: Dus vanaf september gaan we weer volop het land door.
0: En dan in dit geval dan ook met nieuw werk erbij? Of gaan jullie nu het eerste programma nog een keer herhalen?
1: Nee, er zit zeker nieuw werk bij natuurlijk. We hebben niet voor niets een nieuw album. En we gaan natuurlijk ook nieuwe liedjes doen. En, ja, zeker.
0: Mooi. 23 oktober lees ik hier de Tamboer in Hogeveen. Vervolgens gaan we even de grup over naar Hardenberg. Ja, is over Iesel, maar daar luisteren ze ook naar ons. Dat op 29 oktober volgens het Kielzog in Hoge Zand. En dan op 21 januari...

0: volgend jaar hebben we dan nog wel over kunnen aangaan. Dan hebben we de kerstdagen al gehad in het Atlas Theater in Emmen. Mooi Running in the Family 2. Maar eerst dus vanavond is het in dit geval een mooi openluchtconcert bij Madre Mia Cultuurplaats in Veenhuizen aan de Stoomweg nummer 3A. Arnoud, heel veel plezier en na het optreden gewoon even lekker chillen en dan op vakantie de accu weer opladen en dan er weer tegenaan in het najaar.
1: Dat is het plan, zeker weten.
0: Mooi zo, dank je.
1: Dank je wel.

0: maakte een aantal grote disco-hits, waaronder deze Red Light Spells Danger. Dit was Billy Ocean.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: En zo net, voor 12 uur kunnen we nog net in naar Aalde toe, die nog steeds lekker door de Drentse Drevende Cross met zijn trekker en wagen. En je bent volgens mij bij een kleine concurrent aankomen, maar ik zie ook iets op vier wielen.
3: En dat is niet een trekker eigenlijk, het is een grasmeier. Moet je nagaan. Althans, een gezond meier ook nog, moet je nagaan. En die wil er ook net verder midden heen af hebben. Nou, dat giet er net in. Niet lukken. Hoewel, Arjan, mooi.
4: Mooi.
3: Hij hem gas geeft midden
4: in. Jo, het is 10 minuten, dan ben je ook klaar.
3: Hem helft maakt.
4: Jo, dat gaat allemaal lukken.
3: Ja.
4: Zeker.
3: Wees toch dan te Oostein, en dat is nog net Oostein.
4: Het is net Oostein,
3: dan
4: ja.
3: Dan net Wold.
4: Nee, we zijn de school eens nog.
3: Dit is je spullig hier?
4: Ja, en mijn vader moeder woont hier in Oost. In klein huisje. Zeker.
3: Ja, man. En wat doe je? Ben je die boer?
4: Veel.
3: Ja, dus je gezond, dat is bij je hobby, begrijp ik.
4: Gezonde moet erin bij, hè? Dus dan heb je eigenlijk een shovel voor gezond wijn.
3: Ja.
4: Nee, dat gaat eigenlijk hartstikke mooi.
3: Iva was het, hè? Iva, hoe jong ben je?
5: Ik ben 13.
3: Je bent 13. Volgens mij is het meer waar vuur deed, of niet?
5: Jawel.
3: Ja? Mag dat nog niet?
5: Nee, ja, soms wel, maar soms ook niet.
3: Ja, jij vindt nog even te klein.
4: Nee, het is niet te klein, maar je moet meerdere dingen tegelijk doen. En anders is dan, vooral in de slootlijn, is dan iemand dicht.
3: Voor de mensen die de beeld niet bij hebben, het is een soort van shovel. Ja, wat is het eigenlijk?
4: Het is een mini-shovel, ja. Gewoon met een losse maaier ervoor.
3: En dat heb je
4: die kan je er wel doen.
3: En dat is wel gebouwd?
4: Nee, ik wil je gewoon bij de buurt nog wel.
3: Oh. Ja. En die klikken die gewoon aan en klaar?
4: Ja.
3: En dan ben je jullie druk erop?
4: En dan is het klaar, en dan draai die en dan... Dan wordt dat ding wel multifunctioneel.
3: Ja, je kunt het ding voor alle dingen niet gebruiken.
4: Ja,
3: ik klik het ook zo weer aan, begrijp ik.
4: Ja. Normaal is dat ding in de stal nodig, dus dan loop je niet in gezonder, maar dan wordt het wel te duur.
3: Ik zou hem ook kunnen gebruiken als cyclemeer, gewoon in het laan, zeg maar.
4: Kan wel, ja, maar ik geloof niet dat je dat overleeft, dat ik dat ga doen. Nee.
3: Ja, dat maakt ook meer het vinden, denk ik.
4: Zeker.
3: Wat een idee, eigenlijk.
4: Ja,
3: je hebt wel een groot gezond, maar ja, een beetje robot zou toch kunnen.
4: Dat ook, ja.
3: Ja. Ja,
4: dit was al goedkoper een robot.
3: Dit vind je mooier, eigenlijk.
4: En dan zie ik ook nog heel lang is gewoon, hè?
3: Ja.
4: Doe er wel nee zo.
3: Ja, dan ben je de hele dag maar wat achter natuurlijk.
4: Oh, daarom, dat komt niet anders te horen.
3: Ja, dan doe je alleen maar non-deuren.
4: Ja.
3: Iva, je hebt vakantie zeker?
5: Ja.
3: Ja, en nou dan?
5: Ja, nu papa helpen heel de week. Ja.
3: Wat doet melken?
5: Ja.
3: Ja.
5: Op het land hier en daar een beetje wat.
3: En koenen voeren?
5: Ja.
3: Ja. Ja, is heel al binnen, maar ben je enkel naar dan?
4: Ja.
3: Ja, dan kun je niks meer doen eigenlijk, hè?
5: Nee, daar kun je niet zoveel meer doen.
3: Ja. En ben je op vakantie of niet?
4: Nee, Iva wel, ik niet.
3: Ja, Iva gaan we heen?
5: Ik ga naar Texel nog heen.
3: Ah, kijk even.
5: Ja.
3: Met kameraden of wat?
5: Ja, ik ga aankomende zondag ga ik met een vriend mee.
3: Oké.
5: En dan ben ik daar tot woensdag.
3: Oh. Heb je het goed first aan, jongen?
5: Jawel.
3: Ja, toch? Ja.
5: Zeker.
3: Nou, Wim, ze wilden verder middag af, heb ik zeggen. Dat ging ze niet lukken. Hoewel, het is 4:12, zie ik. Nou, ik zou zeggen, laat je zien, hoe werkt dat? Staat er maar eens in. Ik ben wel even nieuwsgierig hoe dat is hier werkt. Dat is een immense shovel met een grasmeer ervoor. En dat is dan je gezondmeier, zeg maar. Dus dat is het idee. Nou, je hebt gas erop. Beugels even naar beneden. Nou, let op. Flink wat toeren erop. En hem goed sturen. Het is een gat. Wat doen we weer die schoen? Nou, dat gaat hè. Net zo makkelijk. Mooi. Ik vond mij, jak je de hand ook, hè, of niet?
5: Zei je?
3: Je jakt de hand ook wel. Dat wil je ook wel graag eens in doen, dit.
5: Ja.
3: Maar je wel een beetje trekker die dan van je vader?
5: Jawel, ja. Maar ik heb nog geen trekker hebben.
3: Nee, dat snap ik. Daar ben je te jong voor.
5: Ja.
3: Ja, maar achter het huis maakt dat wat, toch?
5: Jawel. En op het land ook wel.
3: Oh ja. Ja, en dat gebeurt ook.
5: Ja.
3: Ja, nou, je vader moet je wel een paar dagen missen nou, hè?
5: Ja.
3: Ja, het is niet aan. Maar goed. Wim, je zit wel, dit gaat fantastisch. Het is zo klaar. Nou, goed, dat is, dan gaan wij ook even naar de middagpot. En dan, dan melden we ons vanmiddag. Na de middag wel eens in weer, Arings. Irene Wold waarschijnlijk.
0: Hartstikke goed. Mooi. Dankjewel, Aldert. En we spelen elkaar inderdaad vanmiddag weer. En naast hem, maar natuurlijk ook bij de Trekkertocht 2026. We hebben aan het einde komen voor deze aflevering van Koffie en Keuvel. Morgen om 9 uur weer weer. Tot slot is hier Cat Stevens en Matthew en Sun. Nog een mooie dag. Hoi!

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
2: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroep.

0: samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
12: Met Jeffrey Verdel.

0: Level 42, Running in the Family. Yes.
1: Anouk in de middag.
0: Goedemiddag, 12 uur geweest. Een nieuwe Anouk in de middag op deze donderdag. Waar ik zo meteen onze weerman van dienst eens eventjes bij de oren moet hebben. Hans is dat. Hij had mij beloofd dat de zon zou gaan schijnen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ja, ik woon dus in Emmen. Ik heb de zon nog niet gezien vandaag. Dus maar eens even kijken hoe het daarmee staat. En verder natuurlijk flink op pad door onze provincie. Het is alweer de vierde dag van de trekkertocht. En daar gaan we nog tot 3 uur mee door hier op Radio Drenthe. En natuurlijk ook op TV Drenthe. Je kunt altijd volgen op zijn trekker. En doe dat dan vooral. Even de televisie aanzetten. En je hoeft ook niks te missen als je gewoon in de app even kijkt naar onze livestream al daar. Dan kun je hem gewoon aanklikken in de app of op de website rtvdrenthe.nl. We zijn onderweg vanaf Zuidwolde naar Nijenveen. En ik zag net op TV Drenthe dat Ruinewolds binnen werd gereden. En dat betekent dat we nog alleen Ruinewolds en Nijenveen te gaan hebben. Maar we hebben nog 3 uur te vullen. Dus genoeg plekjes nog waar Aldert kan stoppen. Heb je een tip voor ons? Bel hem door of app hem door via 0592-331188. Vinden we leuk. En dan zetten we hem op het lijstje om bij langs te gaan. En dan eens even kijken of we al de tijd voor je kan maken. Vast wel, vast wel. En ik hoorde eerder deze week dat hij er ook wel van houdt om ergens gebak en koffie op te halen. Dus mocht je toevallig jarig zijn in die regio, ben je ook welkom. Het is Jan Wagner nu op Drenthe. Ik zat.

Ja, dit klinkt misschien ontzettend internationaal als je het zo noemt. Nina Bailey is namelijk de naam van deze zangeres. Het kwam een maandje geleden uit, dit liedje. De tweede single van haar alweer, Consolation Prize heet het. Maar eigenlijk heet ze gewoon Nina Beurskens en komt ze uit Anne. Nou, hè? Maar ik moet zeggen dat als je dit dan zo hoort, dan klinkt het net alsof het een zangeres is die al jaren meedoet. En dat is een heel groot compliment, denk ik. Ze was al meerdere keren ook bij ons te gast bij RTV Drenthe in het programma Jammen, wat je natuurlijk wel eens ziet op TV Drenthe. Die uitzendingen zijn ook allemaal wel terug te vinden. Maar het duurde even voordat ze haar eigen muziek uitbracht. Maar nu is ze los en dit is dus haar tweede single, Consolation Prize, die je natuurlijk hoorde hier op Radio Drenthe. Want ja, wij zijn natuurlijk helemaal van het supporten

van talent uit de regio. Hè? Dat hoor je dan hier gewoon voorbij komen. En dat draaien we met ontzettend veel liefde. Nina Bailey, ga die naam dus onthouden. Constellation Prize, ga je nog veel vaker horen hier op de radio. En dit is Swing Out Sister en Surrender.

Radio Drenthe en Is This Love, daarvoor ook dus Swing Out Sister en Surrender. Het laatste nieuws is onderweg voor je, bijna 12:30. Eet smakelijk trouwens, als je het brood net uit de la trekt. En fijne muziek voor je op de radio met de Eagles.

0: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietser. Uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bol. En wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima's.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverantie voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Het is bijna 12:30. Tijd voor het nieuws met Ger. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De gemeente Hogeveen waagt een nieuwe poging om een vergunning te verlenen voor een eerste koffieshop. De eerdere procedure werd stopgezet vanwege fouten in het selectieproces. Om herhaling te voorkomen kiest de gemeente voor een werkwijze waarin onder meer inwoners en ondernemers nadrukkelijker bij het proces worden betrokken. Eerder werd al duidelijk dat veel ondernemers staan te popelen om mee te doen voor de vergunning. Zo is er iemand die een koffieshop wil openen waarbij je met je auto langs een loket kan rijden. Hij omschrijft het als een soort McDonald's, maar dan voor cannabis. Een auto is vanochtend in brand gevlogen aan de Streek in Klazinaveen. De bestuurder ontdekte dat er onder de motorkap iets niet goed ging. En toen hij zijn auto aan de kant zette, sloegen de vlammen er al uit. Hoe het vuur kon ontstaan, moet onderzoek nog uitwijzen. De bestuurder die kon de wagen op tijd verlaten. De maritiem producent Winel uit Assen wordt overgenomen door jachtbouwer Oceanco uit Alblasserdam. Dat bedrijf is zelf eigendom van een Amerikaanse techmiljardair. Voor de 150 medewerkers van Winel in Assen, maar ook op andere locaties, waaronder Blokzeil, verandert er volgens de bedrijven weinig. Bestaande klanten die blijven bediend en de directie blijft naar verluid intact. En ook de naam Winel blijft gewoon in gebruik. Dit en veel meer, dat lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Zo is het, dankjewel Ger. Het weer dan, daarvoor is hier Hans Nienhuis. Goedemiddag.
7: Ja, mooi, goedemiddag.
5: Zeg Hans, jij had mij zon beloofd op donderdag, maar ik weet het niet, maar ik heb hem nog niet gezien.
7: Ja, de zon heeft toch een beetje last van hetzelfde probleem als we treinen wel eens last van hebben. Het is allemaal net ietsje vertraagd. Maar als ik kijk op de satellietfoto, is er wel wat in aantocht. En die hardnekkige bewolking waar we nu mee zitten, dat is echt de laatste uren waar we nou tegenaan kijken. Dus het wordt allemaal beter.
5: Oké, nou, ik dacht even, misschien lag het aan mij omdat ik in Emmen woon en dat het misschien in Assen bijvoorbeeld wel de zon schijnt of zo. Of weet je wel,
7: nee,
5: een Hogeveen of...
7: Heel Drenthe zit nu onder zo'n pakket met van die laaghangende bewolking. Als je naar buiten kijkt, zie je ook dat er vrij weinig progressie. Er zit niet zoveel ontwikkeling in dat wolkendek. Maar vanuit het noorden worden langzamerhand opklaringen aangevoerd. Temperatuur best in orde, 20 of 21 graden. Komt nog een graad bij vanmiddag, maar de zon heeft niet zo heel veel in te brengen. Dus wat dat betreft, het wordt ook niet warmer dan 22 graden. En de wind, ja, heel rustig, noordelijke windkracht 2 tot 3. Uiteindelijk zien we vanmiddag wel dat de bewolking begint op te breken. Er komt dan voorzichtig aan wat zon bij. Zo richting de avond steeds meer zon. Maar ja, dan is het al avond en stopt de opwarming. Dus vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11 tot 12. En later in de nacht ontstaat enige nevel en mist. Ik verwacht geen grote dichte mistbanken of zulks wat. Maar als je morgen vroeg heel vroeg eruit bent...

0: kun je nog net zien dat je denkt van, hé, hey, wacht eens eventjes. Klein beetje beperking van het zicht. Maar morgen dan is dus het veranderende weerregime begint er echt in te kopen. We hebben noordoostelijke windkracht 2 tot 3 morgen. Temperatuur gaat al een stuk verder omhoog. Een graad of 25 in het zuiden van Drenthe, 26 graden. En we zien in de ochtend een zwakke wind die in de middag matig wordt en steeds meer zon aanvoert. Dus wat dat betreft, het komt wel helemaal goed. Ook in de pluim zie ik de komende week geen neerslag meer aankomen. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, zover durf ik te gaan. Kun je nagaan wat een ambitie op dit moment. Allemaal 25 plus in de op de thermometer. 6, 27 graden op zaterdag. Misschien zelfs wel 28 in het zuiden van Drenthe. Met vooral in de middag heel veel zon. Dan op zondag en maandag temperatuur ietsje bescheidener, een graad of 26. Dan is de zon er ook goed bij. De bewolking die laat het eigenlijk compleet afweten tegen die tijd. En zo richting het begin van volgende week gaat de temperatuur zelfs nog iets verder omhoog. Een voorzichtige 30er in de eerste helft van volgende week sluit ik ook niet uit. Oh. Dus die bewolking, geniet er nog maar even van als je ervan houdt. Want voorlopig is het de laatste keer dat we een wolkendek hebben.
1: Nou, wat een vooruitzicht. Bijna wordt het een beetje saai weer voor je, Hans.
0: Nou, dat weer.
1: Ja.
0: Nee, wat dat betreft, het is vorige maand was heel gevarieerd. Er was ook heel druk voor de weermensen met dat onweer en die hittegolf en alles wat erbij kwam kijken. Nu hadden we eigenlijk wat meer modaal zomerweer. Maar ja, wel met dat wolkendek steeds boven het noorden van Nederland, waar we nu dan toch uiteindelijk echt afscheid van kunnen gaan nemen. Maar ja, nog een paar uur.
1: Ja, inderdaad. Nou, dat kunnen we denk ik ook nog wel aan. Dankjewel, Hans. En een mooie middag dan. Hè. En dan blijven we maar kijken naar boven tot het dek wegtrekt.
0: Uitstekend. Fijne middag.
1: Hoi, hoi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.

0: But we carry on.
1: Passenger en Holes op Radio Drenthe.
2: Radio Drenthe.
3: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
1: Ja, we zijn onderweg vandaag van Zuidwolde naar Nijenveen. En zijn inmiddels al in Ruinerwold. Dat is alweer de één na laatste vastgelegde locatie waar we naartoe gaan vandaag. Voordat we echt naar Nijenveen gaan trekken. En Aldert, hoe is het in Ruinerwold? Is er een beetje reuring?
4: Nee.
1: Oh.
4: Nee, dat valt mij eigenlijk wel een klein beetje ting, moet ik eerlijk zeggen. Dat is, ja, dat is wat, natuurlijk, er gebeurt van alles, dat giet niet. Hè, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal ontzettend boeiend is om te bespreken hier in onze Trekkertocht. Maar nu loop ik wel ting, een echtpaar aan, die uit Burger komt en die bent hier in Ruinerwold. Nee, hè, hoezo? Mooi. Wie bent jullie?
5: Frans van de Eventuin.
6: Fransje van de Neventuin.
4: Frans en Fransje?
5: Ja.
4: Is dat mooi of is dat mooi?
5: Ja, hè?
4: Jullie komen uit Burger. Althans, ja. Jullie woonden in Burger. Ja. Maar die komt niet uit Burger. Nee. Niet uit Burger.
5: Nee. We komen uit Maren, provincie Utrecht.
4: Ja. Maar kun je niks aan doen?
5: Nee.
4: Nee. Dat gaat wel goed aan verder.
6: Ja, tuurlijk. Ja.
4: Maar je woonde mooi in Burger, hè?
6: Ja, hoor.
4: Toch?
6: Ja.
4: Wat bracht jullie eigenlijk naar Burger ooit?
6: We hadden in het midden van het land een restaurant.
4: Ja.
6: En toen zeiden we, maar dat mochten we helemaal niet meer uitbreiden. Toen zijn we naar Ace gekomen. Daar hebben we Hotel Ace gebouwd. En door problemen moesten we mee stoppen.
4: Ja.
6: En toen zijn we in Borger blijven wonen.
4: Ja. Nou ja, en dan woon je nog.
5: Ja, dan woon je nog.
4: Ja.
5: Sinds 96.
4: En wat brachten jullie nou vandaag naar Ruinerwold?
5: We zijn bij de museumboerderij geweest, want ik had nog oude Timmermans gereedschap en die wouden die mensen graag hebben.
4: Ja.
5: En die heb ik net gebracht.
4: Je bent timmerman?
5: Nee, ik ben automonteur geweest en was daarna kok.
4: Oh. En hoe kon je dan alle timmergereedschap?
5: Van mijn zwager. Die was timmerman.
4: Ja.
5: En die is overleden en niemand wou dat hebben.
4: Nee.
5: Dus ik denk, nou heb ik het meegenomen. En het ligt al een paar jaar bij mij. En op een gegeven moment hoorde ik hun dat ze dus spul, oud gereedschap hadden, gebeld. En die wou het graag hebben.
4: Ja, ja, tuurlijk. Het museumboerderij die wil graag er alle spullen te zorgen.
5: Ja. En ze hebben al een ruime spullen van timmermannen. En dit past er mooi bij.
4: Ja, het is jammer dat ik te laat ben, want we hadden graag hem zien hoe dat dan nu zag.
5: Ja, nou, dan moet je daar even heen rijden.
4: Ja, dat snap ik. Oh, dat komt al geregeld, hoor. Dat is niet zo moeilijk geregeld. Maar wat was het eigenlijk? Was iets met een zaag, begreep ik?
5: Om de tanden van de zaag te zetten.
4: Ja.
5: En een heel klein speciaal schaafje waar je dus mee rond kan schaven.
4: Dat moet je me uitleggen, want meestal schaaf je gewoon rechtuit.
5: Ja, het model is dat je rond kunt schaven.
4: Een ronde bijtel?
5: Ja.
4: Oké.
6: Okay. Ja,
5: een ronde bijtel en een vlakke bijtel. Dus je kan, als je een deurpost of een hamersteel hebt die een beetje afgeschaafd moet worden,
4: ja.
5: Kon je het daarmee doen. En anders kon je ook nog

0: de steel een beetje plat te maken.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En het had een één gereedschap.
1: Ja, dat bent best wel heel bijzondere gereedschap. Ik heb ooit een keer, serieus, ooit een keer een vierkante gatenboor zien. Die bestaat echt, wist je dat?
0: Ja, ja. Zou wel.
1: Ja, ja, ja. Ja, goed. Wie wil God doen? We gaan hem shooten. Ik heb ze in dat Jeffrey en me hem te gaan shooten. En mevrouw, je weet de opdracht, hè?
2: Ja.
1: Frans en Fransje. De opdracht is dat je met 10 brikken, in ieder geval in elk vakje 1 brik krijgt.
2: Ja. Dat zou mij benieuwen.
1: Het is te doen. Dat houdt.

0: Maar ik zie, het is te doen. Nou, los je even kijken hoe je dat lukt wil. Want dat ben wel schoelen. Oh, hier, die liggen al heel mooi voor de veer. En die kan een klein tikje nou nog. Ja, net even aan de... Ja, het ging bijna goed. Je doet het wel vaker volgens mij, hè?
1: Nee, dat is jaren geleden. Oh. Ik heb het een keer op de Borgerhof gedaan toen. Maar dat is heel lang geleden.
0: Oké, ja.
1: Dat doe ik vrijwilligerswerk, hoor, niet zo zeggen.
0: Ja, ik heb qua zeggen, je hebt er al 6 zomer gebruikt nou intussen. Nou, ik weet niet, ik heb niet de indruk dat het lukken gaat. Ja, die veer zit erin. Ja, nee. Eigenlijk is het best een teleurstellende beurt eigenlijk van Frans. Je wil maar eerlijk wezen. En dat vindt Frans ook. En Frans, er zit niks aan ze op. Er zit niks aan ze op dat je het verbetert, hè? Oh, hier, die raakt helemaal niks. Die giet zo de tree in. Maar je moet wel een ander vakje kiezen, nou. Dat is wel handig. Kijk, want er moet wel in elk vakje, maar toch wel in weer een... ja, dat zie ik ook. Ja, het kan nog. Het kan nog echt. Die één kan erin. Nee, net de verkeerde kant raakt. Nee, die veren en die twee maar er nog één in. Ik weet niet. Het is al een iets beter resultaat dan Fransje. Ja. Maar Frans, het is helaas...
2: Hopeloos. Helemaal hopeloos.
0: Teleurstellend.
2: Ja.
0: Wat moet je nou mee dan? Nou, Mark, we hebben wel een idee, hè? Wacht even. Ik ga even naar de trekker. Onze onvolprezen trekker, daar hangt een tassie aan. En in dat tassie zit nog wel tien of het ander. Even kijken, er zit toch een... zit er maar één? Oh nee, toch nog. Kijk, dat lukt nog net. Zo, kijk, nog op 2,5, 8 pennetje nog erbij. Nou, moet je eens even kijken. Frans, ja. Die is voor je.
3: Ja.
0: En die ook, ja. Maar die hadden een hogere score dan je vrouw. Dus die moet het alleen maar met een sleutelhanger doen. En Frans krijgt er nog een pennetje bij.
3: Hartstikke bedankt.
0: Ja, dat kun je in ieder geval nog misschien.
3: Ja, en jullie heel veel plezier.
0: Dat komt vast goed.
3: Ja, denk ik
0: want
3: ook.
0: Want jullie wel net in mijn habi eten hier in het Plasling Café. Ik zou zeggen, eet smakelijk.
3: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel ook. En wij gaan het deur, Jeffrey. Rune Wold, kijk af hier naar wat de beleving is. Ik weet niet.
3: De plus gaan.
0: Nou, de plus.
3: Ja, die is hier rechtsaf, de 100 meter verder.
0: En wat is dat de beleving?
3: Ja, er komen meer mensen.
0: Ja, dat is wel op zich. Maar goed, we gaan in ieder geval richting het Golden Eind. Dan gaan we kijken waar we langs kunnen naar Nijenveen. Langs de snelweg waarschijnlijk. Gaan we dwars de Nijenveen in. En hoop ik dat er nog wat reurigheid is. Ah, jongen, we hebben jullie middag nog. Kom goed.
4: Ja, daarom. Kom goed. En goed om te horen dat het met de lokale economie blijkbaar goed gaat daar. Tenminste, dat hoor ik dan die man achter jou dan net zeggen. Hè? Ja, Frans.
0: Ja.
4: Doei, hè, Frans. Oh. Ja, joh. Ze gaat er alweer vandoor. Nou, super. Dankjewel, Albert. We spreken elkaar later op weg dus naar Nijenveen. En als jij nou zoiets hebt van, nou, Reuring. Ik weet wel waar Albert wat Reuring kan halen. Dan bel of app je ons even 0592 33 11 88. Het zijn de Bee Gees nu.

Danny Vera en Marlon Pichel, als ik het zo goed zeg. Of Pichel, een van de twee. Hun single samen heet Try Again. Daarvoor ook nog de Bee Gees en Tragedy. We zijn lekker op pad met onze trekkertocht. En daar gaan we ook flink mee verder. Je kunt meekijken op TV Drenthe. En dan zien dat nou, altijd is weer ergens aangekomen. Je hoort het na enen.

0: kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over
7: Radio Tomahawk. A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
7: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Dit is Radio AN Hunze.
10: Radio AN Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: De Loterij op zomerconcerten.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort

0: Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Jeffrey Verdel.

0: fijn begin met Cyndi Lauper. And girls just want to have fun.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Geldt niet alleen voor Cyndi Lauper en Girls, maar ook voor Aldert. Die wil ook graag veel plezier hebben. En dat heeft hij volgens mij ook. Waar ben jij nou weer, Aldert?
3: Nou, dat zal ik je uitleggen. We treffen natuurlijk net dat echtpaar uit Burger, Frans en Fransje. En die hadden bij de Kastenhoeven, de museummoederij, hadden ze wat bijzonder gereedschap gebracht. En dan waren we natuurlijk net te laat, want dan hadden ze dat al gebracht. En dan hadden ze dus niet meer bij haar. Maar toen dachten wij bij onszelf, waarom gaan wij niet zelf even naar die Kastenhoeven? Dat is jouw kut bij. Dan kon ik kijken wat ze gebracht hebben. Dus ik ben in Mambeland bij.

0: Ben ik aan snoeven. Petra, mooi.
1: Ja, hoi.
0: Ja, hey. Ik ben gewoon open, hè?
1: Daar bent open meer vandaag, ja.
0: Ja, het is wat barre rustig.
1: Het is die akelige rustig, ja.
0: Dat vinden we eigenlijk vanmorgen stiekem met Rune Woldoga.
1: Ja, ik weet niet wat het is.
0: Ja, wat is het allemaal?
1: Ik weet niet, allemaal op de fiets vierdaagse, denk ik. Maar
0: dat is ook een...
1: Dus morgen komt ze hier.
0: Oh, dan komt ze hier langs, ja. Mark? Of ben je een dag te vroeg?
1: Ja, eigenlijk, ja. Maar nou is het mooi rustig. Dat is ook wel weer fijn.
0: Ja, dat is ook wel weer lekker.
1: Ja.
0: We waren zo nieuwsgierig, Petra. Wat een echtpaar brachten heeft hier.
1: Ja, grappig.
0: Is het heel bijzonder?
1: Ja, nou ja, ik ben niet zo heel erg bekend met allemaal al de gereedschap. Maar ik ken het niet in ieder geval. Nee. Maar het ligt hier.
0: Ja. Het is van Ezer, zie ik. Ja, precies. Ja.
1: Beide twee dingen van Ezer. En ze heeft me verteld dat dit een schaaf is.
0: Ja.
1: Een spookschaaf, heb ik net zelfs gehoord.
0: Oh.
1: En dit apparaat, dat is om tanden van de zaag weer recht te zetten.
0: Ja, daar
1: gaat
0: het over, ja. Ja. Dit ding dat.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: En nou hebben we zoiets, maar dat was wat een oldere. Maar dit is weer wat een neer model, ja. Dus op zich wel grappig om te zien.
0: Wil ik Roel erin bij? Roel Lagus, dat is een van de vrienden van RIV Drenthe. Roel, kom daar eens in bij, wilt. En waarom? Want Roel, ik ben timmerman best, hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: Dus je weet precies wel in handen net.
2: Ja, dit is een zaagzettang.
0: Ja.
2: En dit is een spookschaaf.
0: Ja.
2: Ja.
0: Waarom heet dat een spookschaaf? Geen idee.
2: Weet ik niet. Geen idee, maar...
0: Hoe werkt dat precies, die...
2: Nou, hier kun je dus met hollingen mee uithalen.
0: Ja.
2: Dit zijn de bijtels.
0: Ja.
2: En rondingen.
0: Ja, en die ben scherp aan de kant.
2: En die ben scherp, ja.
0: Kun je verzetten?
2: Dit is, ja.
0: Ja, precies.
2: Afhankelijk van de krul die je wilt hebben.
0: Ja.
2: Kun je
0: oh, hey.
2: Die spo- dat.
0: En er wat met werk met zo'n ding?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. In de vorige eeuw.
0: Ja, dat is in leven, dat begrijp ik. Ja. Maar hoe bijzonder is dit?
2: Ja, dit is antiek. Dit is bijzonder.
0: Ja.
2: Die niet.
0: Nee. Oh, nee?
2: Want de vorige zetang, dat hebben we net gezien.
1: Ja, ik slaak het boekje erin.
2: De vorige zetang hebben we gezien.
0: Ja, daar is een boek van.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dat is wel van een handgereedschap. Van, in ieder geval...
2: Dat is wel antiek.
0: Ja?
2: Deze.
0: Ja, oh ja.
2: Die is antiek. En dit is een zettang voor lintzagen, voor de machines. Voor machine lintzagen.
0: Ja.
2: Die moet draaien en dan gaat die
0: automatisch. We waren niet nieuwsgierig of het barre kostbaar spul is wat je bracht, is Peter.
1: Ja, ik ben bang weer van
0: dat. Dat is het dan niet helemaal.
1: Nee, maar
0: het is wel oud.
1: Het is oud en het is wel leuk om te zien. Ja. Er zit weer een verhaal aan vast.
2: Ja. Ja. Inderdaad.
0: Ja, mooi ding.
1: Die staan ook wel in het boek hier.
0: Ja.
1: Ah ja, zo is er heel vaak wat.
0: Ja.
1: En zo komt er wel vaker wat volksspul brengen.
2: Hier, dit was een zettang.
0: Ja.
2: En hier klemde je de zaag in op de veel.
0: Oké. Okay. Je moet niet tussen de kneden doen.
2: Nee, tussen de kneden.
0: Oké. Okay. Maar Petra, even stiekem, hè.
1: Ja.
0: Je hebt de wat je al eens had meegebracht.
1: Ja, dat klopt. We hadden vorige week nog een mooi ding.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik kan je wel in bijpakken.
0: Ja, pak iets wat. Oh, dan maak ik me wel een klein beetje nieuwsgierig. En daar ben ik wel een klein beetje van. Oh god, dat is ook iets van een klein metaalden ding.
1: Ja, ook metaal.
0: Wat is dit? Een tang?
1: Nee, nou ja, ik hoop dat jullie...
0: Dat wij dat weten.
1: Nee, het is geen timmermans gereedschap.
0: Maar ik weet het niet.
1: Ja, ik weet het.
0: Oh, je weet het wel, wat ik zeg. Het heeft niks met timmerman te maken.
1: Nee. Moet ik vertellen?
0: Ja, doe maar. Zeg maar. Het lijkt een soort tang, maar die...
1: Ja, het is eigenlijk een soort martelwerktuig.
0: Pardon?
1: Het is een paardenpraam.
0: Een paardenpraam.
1: Dus
0: wat kan het?
1: Ja, nou, hiermee... dit zet hij op de lippen van de peren.
0: Ja.
1: De bovenlip.
0: Ja.
1: En dan blijf je mooi stille staan.
0: Oh, ja, je knipt gewoon de lip aan zo.
1: Ja, je knipt en dan draai je het een beetje lekker aan zo. En dan,
0: oh, dat is gemeen.
1: Ja, dat zeg ik. Het is een soort mattelwerktuig. Maar het schijnt wel heel goed te werken.
0: Ja, dat wil ik wel. Die staat Steve Huis om te helpen.
1: Ja, nou, het schijnt dat dan het peert maakt endorfines aan. En waardoor hij minder last van de pijn heeft.
0: Oké.
1: Okay. Klinkt goed.
0: Iets zegt mij dat apparaat niet meer gebruikt mag worden.
1: Nou, weet je dat nog steeds zulke soort dingen verkocht wordt?
0: Is dat zo?
1: Ja, met een stok, met een touwje eraan.
0: Ja.
1: En dat wordt nog steeds aandraaid op de paardenlip. Ik heb hem gekeken, dus wordt verkocht.
0: Nou ja.
1: Ja, dus ik weet niet. Misschien valt wat met, heeft Peer er geen last van. Ik weet niet.
0: Ik vind het wel een apart verhaal.
1: Ik
0: ben geen peerdenkenner. Ik weet niet, peerdenkenners nog tussen ons? Nee, niet echt volgens mij. Nee, oké. Nou ja, net wat je zegt, een mattelwerktuig eigenlijk.
1: Ja, vind ik wel, ja. Ja. Maar goed, vroeger deden ze niet zo moeilijk.
0: Nee, dat klopt. Ze moesten wel lusten.
1: Ja.
0: Laten we het eerlijk weten.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is wel een heel bijzonder ding. Heb ik inderdaad nog nooit gezien dit.
1: Nee, maar zo wel meer dingen. Soms komt hier ook wat al de boeren. En dan ga ik ze wat dingen vertellen. En dan denken ze, wat zal zo'n vrouw hier mij nou vertellen?
0: Ja.
1: En dan pak ik even wat spullen, wat ze van, zo'n ding bijvoorbeeld.
0: Mm, ja.
1: Nou, en dan
0: ben je wat stiller.
1: Dan
0: ben je wat mak. Draai maar aan.
1: Ja. Nou ja, maar goed, dat is wel grappig. Ja. Zo hebben we wat, en dat is hartstikke leuk, want hier heb je gewoon een verhaal bij.
0: Ja.
1: En daar ben je heel wies mee.
0: En nou lijkt het alsof van jongens, kom al je alle spul maar brengen naar de Kassenhoven. Maar ja, je zit meteen af van, we hebben al heel veel spul.
1: We hebben er heel veel. Er moet echt wat bijzonders wezen.
0: Ja.
1: Dan wil het wel graag.
0: Al spul hebben jullie al zat?
1: Al spullen.

0: hebben eigenlijk wel zat. En ja, meisjes bewaren allemaal hetzelfde spul. Dat is zo jammer. Want bijvoorbeeld het zwarte pak van opa.
1: Ja.
0: Hè, dan komt ze dan met. Want,
1: nou, daar heb je vijfde van hangen.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat.
0: Ja, dus die niet.
1: Nee.
0: Maar nou, hij echt wat bijzonders natuurlijk. Daar hebben we heel iets met.
1: Dat snap ik, ja. Maar het wel heel bijzonder is. Ja. En dat zal er ongezien nog wel wezen. Eigenlijk.
0: Vast.
1: Van dit soort apparatuur.
0: Vast.
1: Alles is mattelwerk natuurlijk.
0: Mag allemaal. Ja.
1: Goed. Maar Petra, nou je toch nog in bent en die zeggen, ja, de volk moet naar hem komen. Nou, maar dat komt vanmiddag wel natuurlijk. Vooral omdat wij hier nou in best.
0: Ja, nou komen ze allemaal.
1: En morgen is dan de fietsvierdaagse hier. Die komt hier. Wat komt ze doen? Stempel?
0: We hebben een stempelpost, maar we hebben ook een klein marktje erbij. Wat muziek erbij. Gewoon wat hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: Dus dat wordt weer een hele leuke dag.
1: En daarna ben je gewoon de hele week les?
0: We zijn nu, in de zomer ben we gewoon alle dagen les. Behalve maandag trouwens.
1: Ja.
0: Dus dinsdag tot met zaterdag van 11 tot 4. Dus welkom.
1: Heel simpel.
0: Ja.
1: Nou, van harte welkom in de Kaarsenhoeven. Wij gaan weer voort, want we moeten nog verder richting Nijenveen. En dat gaan we nou doen.
2: Nou, doe dat. En de groeten al daar. En als je dus in Nijenveen woont of zo, en je hebt nog een leuke tip voor Aldert, dan geef het dan vooral eventjes door. 0592 33 11 88. Het is Radio Drenthe met de Cats. En Be My Day.

0: En dat brandende vuur opgenomen voor jammen, wat je natuurlijk kunt zien bij ons op TV Drenthe. Mooi, dat brandende vuur hoor je dus. En daarvoor ook nog de Cats.
1: De slingerplaat.
0: Ja, voor de slingerplaat van vandaag hadden we meerdere ijzers in het vuur. Letterlijk zelfs, want ik weet niet of je het hebt meegekregen, dat nieuws dat zo'n beetje iedereen die bij de NAVO top wegging een vuurwapen cadeau kreeg.
2: Oh, nee, dat heb ik niet gehoord. Nou.
0: Zes kogels en een bijbehorend schoonmaaksetje. Dat is het relatiegeschenk wat de Turkse president Erdogan schonk aan meerdere mensen. Maar de meeste hebben het allemaal of achtergelaten. Of dat het onklaar gemaakt kon worden.
2: Ja,
0: en zo.
2: Lijkt me verstandig.
0: Behalve de Belgische premier De Wever, die kwam er namelijk pas bij thuis, komt achter wat er in het cadeautasje zat. toen heeft hij het maar eventjes achtergelaten op de landingsbaan van het militaire vliegveld.
2: Ja, is ook niet even iets wat je makkelijker retour stuurt met de post.
0: Nee, retour afzenden. Ja. Dus ja, daar hadden we vast iets mee kunnen doen voor de slingerplaat. Vanochtend las ik over de wielrenners in de Tour die het best wel heel zwaar hebben met de temperaturen in Frankrijk op het moment. En dat het je moet afvragen of je dat überhaupt nog moet doen op het heetst van de dag nu, hè, fietsen.
2: Ja, richting de 40 graden daar, temperatuur. Maar...
0: Ja. Plaatjes waarmee je gaat zweten of zo, was leuk geweest. Maar we gaan het toch over een andere boeg gooien. En we gaan voor Bonnie Tyler, toch wel het nieuws van vandaag. Overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag daar al een tijdje in een kunstmatige coma nadat ze een spoedoperatie had gehad aan haar darmen. En daar heeft ze uiteindelijk niet meer van kunnen herstellen. En dus overleden op 75-jarige leeftijd. Nou, waar kennen we haar dan van?
2: Ja, we draaiden bij het programma van Wim al, totdat haar groot zit. Total Eclipse of the Heart.
0: Ja,
2: kwam al even voorbij. Ook is ze bekend van nummers als It's a Heartache. Als je die hoort, dan gaat er ook wel een lampje branden. En Holding Out for a Hero. Dat is de soundtrack van de Amerikaanse film Footloose.
0: Ja, zeker. En ze deed ook nog een keer mee voor het Songfestival, hè? Dat ze de UK vertegenwoordigde met het nummer Believe in Me. Ze eindigde toen 19 in 2013. Dus was niet per se een heel groot succes, zeg maar. Nou goed, daarom dachten wij, laten we de vrouwen in het zonnetje zetten. En dan in dit geval toch de overleden vrouwen. We zijn op zoek naar platen van artiesten. En dus vrouwelijke artiesten die zijn overleden. Misschien wel veel te vroeg overleden. Dat kan. Maar in ieder geval die wel een hit of twee of drie op hun naam hebben staan. En welke hit daarvan moeten wij dan op ons rad plakken? Dat is even de vraag. Kom maar door met je suggesties. 0592-3311-88. Dus welke overleden zangeres kun jij bedenken, en Bonnie Tyler mag dus ook met een hit op haar naam die we wel kunnen.

kunnen plaatsen op ons slingerrad. Kom maar door met je suggestie. En dan gaan we aan het eind van dit uur aan dat rad draaien. En een van die platen draaien hier op Radio Drenthe. Net als John Mayer nu.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Strak op de tijd, 1:30. Tijd voor het nieuws uit onze mooie provincie. Ger heeft het meegenomen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, ja. En dan gaat het over de bevolking in onze provincie. Want die is vorig jaar gegroeid naar ruim 506.000 mensen. Dat is te danken aan mensen die van buiten de provinciegrenzen kwamen. Want zonder immigratie zou Drenthe namelijk al tijden krimpen. De grootste groep nieuwe Drenthe komt uit Europa, 2055. Van wie er 802 uit de Europese Unie komen. Opvallend is dat bijna de helft van de nieuwkomers zich vestigde in Zuidwest-Drenthe. De schorsing van zakelijk directeur Annelies Meuleman van het Drents Museum is opgeheven. Dat is afgesproken nadat Meuleman en de Raad van Toezicht tijdens een kort geding alsnog een akkoord bereikten. Daardoor doet de rechter geen inhoudelijke uitspraak. Meuleman had het kort geding aangespannen omdat ze vond dat haar schorsing onterecht en onzorgvuldig tot stand was gekomen. Ze was door de Raad van Toezicht geschorst toen de samenwerking tussen haar en de nieuwbakken algemeen directeur Robert van Lang onhoudbaar was geworden. En de gemeente Hogeveen waagt een nieuwe poging om een vergunning te verlenen voor een eerste koffieshop. De eerdere procedure werd stopgezet vanwege fouten in het selectieproces. Om herhaling te voorkomen kiest de gemeente voor een werkwijze waarin onder meer inwoners en ondernemers nadrukkelijker bij het proces worden betrokken. Eerder werd al duidelijk dat veel ondernemers staan te popelen om mee te doen voor de vergunning. Zo is er iemand die een koffieshop wil openen waarbij je met je auto langs een loket kan rijden. Hij omschrijft het als een soort McDonald's, maar dan voor cannabis. Nou, dit en veel meer, dat lees je ook op onze website en natuurlijk ook in de app.
5: Ik ben benieuwd of daar ook zo'n kindervariant dan... Dan komt met een speeltje erbij.
6: Denk het niet, Jeffrey.
5: Het weer dan, Hans Nienhuis.
7: De bewolking is moeizaam aan het oplossen en deze middag krijgt de zon mondjesmaat wat meer ruimte. Het is wel droog, maar door die bewolking blijft de temperatuur iets aan de bescheiden kant met maximaal een graad of 1 tot 22. De wind is noordelijk kracht 2 tot 3. Vanavond lossen de wolken verder op en vannacht ontstaat later in de nacht enige nevel of mist bij minima rond 11 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek je...

0: jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Bel 0800-2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Yves Berendsen. En misschien is het tijd ervoor ook nog Eric Clapton op Radio
1: De Slingerplaat.
0: Waar we zo meteen over, pak een beet, 10 minuten, kwartiertje, het rad alweer vol moeten hebben, Ger. En volgens mij gaat het wel aardig lukken, hè?
2: Ja, dat gaat prima lukken. Ja, via de app veel suggesties. Je hebt ook al behoorlijk wat telefoontjes beantwoord. Dus ja. Er wordt weer goed gevolg aangegeven aan onze oproep.
0: Zeker. En we hebben louter vrouwen in de lijst. Want we hebben de slingerplaat in het thema gegoten voor... eigenlijk als een soort eerbetoon aan Bonnie Tyler. Die is overleden op 75-jarige leeftijd. En daarom vragen wij aan jou... geef ons wat platen door van de overleden zangeressen. En dan kunnen we die allemaal op het rad zetten. Waar gaan we eens even beginnen vandaag?
2: Nou, met een suggestie hier van Ria. Dat is eentje, die hadden we ook eigenlijk wel stiekem bedacht... dat die binnen zou komen. De zangeres zonder naam is dat namelijk, met Mexico.
3: Mexico, Mexico. Oh, laat van al mijn dromen.
0: Mooi, mooi. Moet zeggen dat Mexico ons niet goed gezind was dit jaar, hè?
2: Nee,
0: is het dan weer over het voetbal.
2: Nee, inderdaad. Ja, dan als speelland, ja, zeg maar. Ja.
0: Lag alweer een beetje begraven, hè, bij jou.
2: Ik moest even nadenken. Waar ga je heen? Ja.
0: Ik snap het, hoor, want ik wil er ook niet aan herinneren.
2: Het was Marokko in Mexico.
0: Ja, ja, precies, ja. Ali dan, die kwam met Connie van den Bos en Roosje, oh mijn Roosje.

0: woman love.
1: Oh, mooi.
2: Ja,
1: oh,
2: mooi. Mooi gezongen. Dan de suggestie van Freerkje. Die kwam volgens mij via de app binnen. Dat is Laat Me Alleen van Rita Hoving.
0: Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie.
1: Mooi dat op dit moment dan ook allemaal van die beetje verborgen pareltjes weer naar boven komen. Hè?
2: Ja, we kunnen er nog wel iets van leren, merk ik. Dat wordt heel goed gearticuleerd. Ja. Net als het vorige nummer ook.
1: Zo waar, ja. Nou. Klopt, ja. Heel vaak binnengekomen is Tina Turner. Onder meer de suggestie van Jan en Alina. Die kwamen met The Best.

0: Ja, schijnt dat zij best wel, ja. Best wel aardig kon zingen, ja.
1: Nou. Ja. Carla, die komt met de suggestie, dat is een duo dan in dit geval. Maar het gaat om Lisbeth List, nummer is samen met Ramses Shaffi, Pastorale. Ja.

0: durf hem niet te onderbreken eigenlijk bijna. Maar is dit nou de betere uithaal dan Mexico of niet? Zie je wel, hè?
1: Blijf wel even bij de iconische zangeressen. Want Erwin kwam met Aretha Franklin en Think.
0: Ja, en dan deze dame is echt veel te jong overleden. Net als vele anderen, want ze maakt onderdeel uit van de groep van 27, de Club of 27. Van artiesten die al op 27-jarige leeftijd overleden. We hebben het over Amy Winehouse, ook zoveel goede platen. Jan zei, ja, kies er zelf maar eentje uit. Maar denk bijvoorbeeld aan Rehab.
1: Hoeveel hits had zij nog wel niet kunnen hebben?
0: Ja, niet normaal. Och. Niet normaal. Nou, dit is echt een greep uit alles wat er is binnengekomen. En de lijnen stromen ook inmiddels alweer vol. Heb je er nog eentje voor op ons rad? Je mag hem zeker doorgeven. 0592 33 11 88. We hebben het dus over overleden zangeressen die nou in ieder geval een hit op hun naam hebben staan. Dat is wel een kleine voorwaarde, anders zijn het wel heel veel. Geef ze maar door. 0592 33 11 88. Mag via een belletje, mag via een appje. Dit is Earth, Wind & Fire. Het is alweer bijna september.

0: vrijheid en 1000 Malou en daarvoor ook nog september. Ja, ik zou zeggen, dat zeg ik de hele week, kijk mee via de beelden, TV Drenthe. Als je daar naar kijkt, dan zie je namelijk de trekkertocht. En dan zie je heel veel van onze mooie provincie, maar je ziet ook dit soort stukjes, waar het dan toch
1: iets minder mooi is.
0: iets kaler is en vlak langs de snelweg. Maar dat hoort er ook bij, want we zijn op weg naar Nijenveen. Daar moeten we voor 3 uur aankomen voor de trekkertocht van vandaag. Nou, lijkt erop. Ik zag net op het bord afslag Nijenveen staan, dat wel goed moet komen. Dus nou ja, als je in Nijenveen bent, dan laat je vooral even horen, want dan kan Alder nog even bij je langs met zijn trekkertocht.
2: De slingerplaat.
0: Van je laten horen, dat heb je sowieso al gedaan voor de slingerplaat van vandaag. Ger, ja, het thema is, als je het heel bot uitspreekt, is het een beetje cru. Dat deed ik net even per ongeluk. Want we zoeken eigenlijk overleden zangeressen, daar komt het op neer.
1: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Ja, soms is het een vrolijke aanleiding. Meestal is het wel een vrolijke aanleiding, hoor, voor de slingerplaat. Ja, vandaag een iets minder vrolijke aanleiding. Omdat een zangeres, die we toch ook wel hier vaak op Radio Drenthe horen, Bonnie Tyler, op 75-jarige leeftijd is overleden. Dus zijn we inderdaad op zoek naar grote artiesten, grote vrouwelijke artiesten die helaas niet meer onder ons zijn.
0: Ja, en daar zijn er heel veel van binnengekomen. En ik moet zeggen, ook al is de aanleiding iets minder, vind ik het

0: resultaat dan wel weer heel erg prettig of zo. Want er komen echt heel veel fijne platen uitrollen. 26 daarvan hebben we uitgeloot en op ons rad gezet die jij achter jou hebt staan. Letters A tot en met Z. En elke letter, daar hebben wij op papier een naam achter van iemand die het heeft doorgegeven met een bijbehorende plaat. Nou, ik zou zeggen, geef er maar een mooie sweeper aan.
1: Normaal kun je even meekijken, maar ja, we hebben nu Albert op de trekker. Dus je moet maar even op mijn min of meer blauwe ogen geloven. Het is gewoon de A geworden.
0: Oh, nou, je bent ook begonnen bij de A.
1: Ja.
0: Ja, een heel rondje los. Wij hebben bij de A, eens even kijken, een van de platen van Amy Winehouse. Amy Winehouse dus. En Jan, ja, ik noemde het eerder al, die zei, kijk zelf maar waar je mee komt. En Ina zei dat ook. En we hebben meerdere Amy Winehouse'en dus erop gezet, waaronder deze You Know I'm No Good. Dus Jan, Ina en ook nog vele anderen die Amy Winehouse hebben doorgegeven, bedankt voor het doorgeven daarvan. Ze stond stiekem ook wel twee of drie keer op het rad, hè?
1: Ja, stiekem, ja.
0: Maar dat zeggen we er niet bij. De slingerplaat van vandaag, Amy Winehouse. En you know

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museum Koevoorde.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Dit is Radio A en Hunze.
10: Radio A en Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Aan tafel!
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers!
11: Aan tafel!
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
17: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Jeffrey Verdel.

0: Stevie Wonder en Sir Duke.
1: Anouk in de middag.
0: 2 uur geweest, nog een klein uurtje Anouk in de middag voor je. En ja, dat uurtje zit natuurlijk weer bommetje vol, want we zitten nog steeds op de trekkertocht. Aldert die is lekker aan het crossen door de provincie heen. En vandaag gaat hij naar Nijenveen. Daar moet hij binnen nu in 50 minuten zijn. Dus nou, dat komt wel goed, want hij is er al bijna. En zometeen gaan we weer eens even kijken waar hij op dit moment in Nijenveen dan beland is. Maar eerst maar eens even een toepasselijk plaatje erbij. Wat dacht je van de Dutch Boys? En op de trekker Noord.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
2: Zie je het eigenlijk zitten, Aldert, met de trekker helemaal naar de Costa del Sol?
3: Geen sprake van. Hé, hey, verstaanbaar. Scherder, goed. Ik verneef in dan alleen. Er liggen nog wel aan hoe zo'n trekker trouwens. Nou is dit een prachtige trekker, daar giet het niet om. Maar dan zegt dat het comfortabel redt. Nee, dat kun je dan ook weer niet zeggen. Maar goed, het is wel lekker op een trekker. Dat Costa del Sol is mij te wiet voort. En zal er ook vast wel veel te warm wezen. Stel ik mij maar zo voor. Nee, we blijven hier in Drenthe, wat mij betreft, Jeffrey. We zijn net Nijveen binnenin. En wat meteen voor in Nijveen, daar liggen aan wat voor kaart hij komt. Wij komen van de Oostkant. Treffen wij een alpaca-boerderij. Dat wil zeggen, een boerderij met een stuk of wat alpaca's. Dat wil natuurlijk niet meteen zeggen dat het ook een alpaca-boerderij is. Maar het zijn al die mooie dieren om te zien. En Lauren, kom er even een beetje dichterbij. Lauren, hoe oud ben jij?
4: 7.
3: Jij bent 7, jij bent echt een alpaca-boerin, hè, of niet?
4: Ja.
3: We zagen je zitten hier in het gras. En je mag ook knuffelen, hè, met alpaca.
4: Ja.
3: Ja. Waarom lukt jou dat wel en mij niet?
4: Ze zijn wel wat aan mij gewend, omdat ze mij wat vaker zien.
3: Ja.
4: En jou bijna nooit.
3: Nee, maar helemaal nooit. Nee. Maar ze bent best een beetje nieuwsgierig. En ze komt dan wel een beetje dichterbij. En het is net een koe. Die bent ook nieuwsgierig. Maar als ze aan wil draaien, dan gaat ze gewoon weer weg.
4: Ja.
3: Ja, de alpaca is ook, hè?
4: Ja.
3: Ja. Hoe lang heb je ze al?
4: Ja. Mama!
3: Ja, ongeveer, hoor. Vorig jaar, 2 jaar, 3 jaar. Nee? Al een hele poos.
4: 10 jaar.
3: 10 jaar alweer? Oh, zo lang alweer? Ja. Dus die alpaca's waren al eerder dan jij?
4: Ja.
3: Ja, maar nou. Wist je het allemaal of ben er nog meer alpaca's?

0: pindakaas.
1: Daar staat er nog één. Ja. Daar.
0: Ja, en die schoop?
1: Ja, een lammetje.
0: Een lammetje, ja, nou goed, een groot lam intussen, ja. En je bent vriendjes van elkaar, of niet?
1: Ja.
0: Ja. Ze zaten zelfs bom op elkaar net, klopt dat?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan zijn ze wel een beetje boefje, want ze weten dat ze dat eigenlijk helemaal niet mogen doen.
0: Oh, en krijgen ze dan ook straf van je, als dat gebeurt?
1: Ik jag ze gewoon weg.
0: Oh, ja? Ja, jag ze gewoon weg.
1: Ja.
0: Is dat je broertje?
1: Ja.
0: Ja, hoe heet je broertje?
1: Rens,
0: ja. Rens, mag er ook niet bom op zitten, hè? Nee, je mag er niet bom op elkaar zitten. Maar kun je deze nog aan? Nou, want deze komt wel heel dichtbij.
1: Deze die is een beetje. Die is 3 jaar, alleen die vindt het gewoon nog een beetje spannend. Okay. Hebben we niet zo mak gemaakt.
0: Oké. Maar ja, jullie kunnen met lezen en schrijven, hè? Ga je er ook mee wandelen eigenlijk? En dat doet ze ook wel, alpaka's wandelen.
1: Ja, we hebben ook een halster, alleen sommige alpakas vinden het niet fijn.
0: Nee.
1: Maar we zijn het nog met Maxi aan het proberen.
0: Oh, met Maxi? Oh, dat ben je nog aan het proberen. Oh, dat is die witte. Is dat allemaal naam, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is Maxi en die andere dan?
1: Vicky is de bruine.
0: Ja.
1: Maxi is de witte. Teddy is de bruin met witte.
0: Ja.
1: En er is ook volgens mij eentje binnen. En die is zwart. En die heet Winnie.
0: Oké. Okay. En komt er ook wel eens jonge alpakaatjes bij?
1: Ja.
0: Ja? Wanneer van Klaas dan?
1: Dat is Maxi.
0: Oh, dat is Maxi. Oh, Maxi, die wil de bomen op. Ja, dat mag dan weer niet. Ja, dat is zo jammer eigenlijk. Hè. Ja, gewoon zo'n beetje toch een pleziertje. Dat vind ik toch hartstikke leuk, of niet? Maar dat mag dat niet eigenlijk?
1: Het kan pijn doen bij waar ze op stijgen.
0: Oh ja. Ja, precies. Ja, we zijn natuurlijk best wel harde hoeven, neem ik aan, hè? Toch?
1: Ja.
0: En je hebt nou lekker vakantie natuurlijk, hè? Dan kun je de hele zomer spelen met alpaka's.
1: Ja.
0: Nou, hey, dankjewel en veel plezier nog.
1: Dankjewel.
0: Ja, tot een andere keer, hè? Doe. Nou, ja, kijk eens, alpaka's, gewoon in Nijenveen. En ach, die jongen heeft zo'n villa. Het bent prachtige huis die je hebt te zien, laat ik eerlijk wezen.
2: Ja,
0: kijk, als er nog meer is te doen is in Nijenveen, Jeffrey, we gaan toch helemaal pad?
2: Nou, vast en zeker. Dank u wel, maar weer.
3: De trein.

Sister Sledge en Frankie. Daarvoor ook nog Aswad en Shine op Radio Drenthe. Bijna 2:30. Laatste nieuws voor je onderweg. Eén mooi plaatje. People Gotta Move van Gino Vanelli op Drenthe. People Gotta Move.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zeppelde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Weer strak bij de tijd, 2:30 precies, tijd voor het nieuws. En zoals altijd is Ger daarvoor. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De bevolking van Drenthe is vorig jaar gegroeid naar ruim 506.000 mensen. Dat is te danken aan mensen die van buiten de provinciegrenzen kwamen. Want zonder immigratie zou Drenthe namelijk altijd krimpen. De grootste groep Nieuwe Drenthe die komt uit Europa, 2055... van wie 802 uit de Europese Unie. Opvallend is dat bijna de helft van de nieuwkomers zich vestigde in Zuidwest-Drenthe. De schorsing van zakelijk directeur Annelies Meuleman van het Drents Museum is opgeheven. Dat is afgesproken nadat Meuleman en de Raad van Toezicht tijdens een kort geding alsnog een akkoord bereikten. En daardoor doet de rechter geen inhoudelijke uitspraak. Meuleman had het kort geding aangespannen omdat ze vond dat haar schorsing onterecht en onzorgvuldig tot stand was gekomen. Ze was door de Raad van Toezicht geschorst toen de samenwerking tussen haar en de nieuwbakken algemeen directeur Robert van Lang onhoudbaar was geworden. En de gemeente Hogeveen waagt een nieuwe poging om een vergunning te verlenen voor een eerste koffieshop. De eerdere procedure werd stopgezet vanwege fouten in het selectieproces. Om herhaling te voorkomen kiest de gemeente voor een werkwijze waarin onder meer inwoners en ondernemers nadrukkelijker bij het proces worden betrokken. Tot zover. Meer nieuws, dat lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Dankjewel, Ger. Het weer dan met Hans Nienhuis.
6: De bewolking is moeizaam aan het oplossen en deze middag krijgt de zon mondjesmaat wat meer ruimte. Het is wel droog, maar door die bewolking blijft de temperatuur iets aan de bescheiden kant met maximaal een graad of 1 tot 22. De wind is noordelijk kracht 2 tot 3. Vanavond lossen de wolken verder op en vannacht ontstaat later in de nacht enige nevel of mist bij minima rond 11 graden.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
13: Anouk in de middag.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: gingen voor Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Daarvoor Los Lobos en natuurlijk het welbekende La Bamba.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het was even voor 10 vanochtend toen we op de trekker stapten in Zuidwolde. Via Veningen, Koekangen, Oosteinde, Ruinewold zijn we inmiddels aanbeland in Nijenveen. De eindbestemming voor vandaag. En ja, Aldert, zoals eigenlijk alle dagen deze week. Keurig gered voor drieën, hè?
3: Ja, ja, het is altijd wel een beetje plannen. Die moet die afstand natuurlijk wel kunnen overbruggen. En die moet ook tussentijd nog mooi op zoek gaan naar mooie verhalen. Zo, nou trouwens volgens mij ook weer fun hebt. Want in Nijenveen kwamen we langs een boerderij en er stond een trekkerchauffeur in het gezond. Zo zwart in de straat. En die trekker die is van Jaap Koijker en ook van Margriet trouwens. Die stond die met beiden bij mij. En Jaap, mooi.
4: Hoi.
3: Je hebt die trekker speciaal in Vroes inzet hier.
4: Ja, zeker. Ik zet hem helemaal aan de weg voor jullie. Dan kun je hem in bekijken.
3: Ja, ja.
4: Nou ja, want ja, het is een oude trekker. En ja, doe maar ik vind het wel een mooi ding.
3: Hij is nog ouder dan die trekker van het Wemmerpad.
4: Ja, ja.
3: Hoe oud
4: ja.
3: is hij?
4: Dit is van 1960.
3: 1960?
4: Ja.
3: Het is voor de mensen die de beelden er niet bij hebben. Het is een klein rood trekker. Die wat ja. van Mark is het eigenlijk?
4: Het is een VAR.
3: Een VAR?
4: VAR, ja.
3: Ken ik niet.
4: Is, nee.
3: Dus?
4: Dus ja, Duts. Duts. Ja. En ze bent nou niet zo lang gemaakt. En later bij zover gewoon naar Gulden. En later is de VAR is naar Duts gegaan.
3: Ja, oh ja.
4: Ja,
3: ja die dus. Kennen we dan wel weer.
4: Ja.
3: Mooi meibalkje eraan. Is ja. dat ook origineel?
4: Ja, originele meibalkje eraan.
3: Oh man.
4: Ja, het is allemaal.
3: Het werkt allemaal nog?
4: Ja, het werkt allemaal nog.
3: Ja, en hij is van een goed bouwjaar, hè? 1960.
4: Ja, 1960, ja.
3: Hebben met beiden overlegd.
4: Ja, dat is het allerbeste bouwjaar. Ja, zeker.
3: Hoe kom je eraan? Ik bedoel, hij heeft maar lang?
4: Nou, wel al 25 jaar. Mijn vader deed er net zoeken.
3: Ja.
4: En ik kwam er dit jaar aan steken. Ik zei, nou, toch wil ik zoeken hem. Dat is mijn vader.
3: Nostalgie. Ja, precies.
4: Ja.
3: Ja.
4: Kijk, die van mijn vader was er al lang niet meer. Maar ja, ik kwam toch maar net zo'n ding aan mijn vader er al. En dat vond ik toch wel heel mooi.
3: Ja, is dat je enige trekker of nog meer van dat
4: nee,
3: soort
4: Nee, ik heb maar niet zo'n ding.
3: Oké.
4: Ik mag er niet meer
3: hebben. Ja, dat ziet er nog mooi zo'n bord. In Veurum blijft maar 16 mucht. Ja, dat was eerder zo, 16. Ja, hoe je bij het getal 16 komt, is mij altijd nog een roze
4: op. Dat weet ik ook niet. Maar hadden wil je ook niet.
3: Nee.
4: Een keer hoog, een keer 17, maar dan mag ik wel voor de wind winnen. Maar,
3: ja.
4: Nee, maar ik wil niet echt hadden, maar dat hoeft ook niet. Want,
3: ach, ja, waarom zou je ook?
4: Ja, en dan even wat lawaai.
3: Ja.
4: En nee, dat gaat wel mooi.
3: Hoe is een motor eerst eigenlijk? Drie cilinder, vier cilinder?
4: Twee cilinder.
3: Twee cilinder.
4: Twee cilinder die.
3: Ja. Luchtgekoeld?
4: Luchtgekoelde motor.
3: Ja, ja. Ja. Ja, dat maakt vaak wel herrie, hè?
4: Ja, je maakt wel een bol lawaai. Bol lawaai.
3: Ja. Maar Margriet, heb je ook dat soort bijzondere hobby's? Of?
5: Nee, ik niet, hè? Nee, nee. Ik,

0: handwerken graag en ik lees graag. Ja. Dus dat is gewoon, hè?
1: En ging je geregeld op pad met dat ding?
0: Nee, valt wel met, hè. Ja, het is goud te koud of het ringt.
1: Oh, ja, altijd wel wat.
0: Altijd wel wat, ja. Maar soms is het wel makkelijk, hè? Dan, als je wat vervoeren moet, dan...
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, soms, dan is soms is trekken die onmisbaar.
0: Ja, precies.
1: Dan eerlijk weer. Ja, ja. Ja. Maar goed, giet,
0: niet dagelijks.
1: Nee, ik wil zeggen, dan ben je misschien een dag kwijt, wat moet zeggen.
0: Ja, ja, leg er aan hoe ver hij weg moet, hè? Ja, ja, ja.
1: Ja, maar ja, ik wil je zeggen, je gaat ook wel naar die oldtimerdag in hier vlak.

0: Ja. Ja. Ja, en dat is eigenlijk maar één keer in. Maar dan ben je zowat een halve dag aan de weg.
1: Nou, dan ben ik drie keer hier onderweg, als ik in de Wold binnen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat duurt even.
0: Ja, ja.
1: Ik ga naar Verre, of we gaan met meer in je van even in. En toen op mijn kar zet, ik zeg, nou, dan kom wat gauwer.
0: Ja.
1: Want ja, drie keer is nog een hele toer, hè.
0: Ja, dat, ja. Die, en het hobbelt waar en dat waar.
1: Ja, is ja. Het hobbelt.
0: Ja, mooi.
1: Dat, nee, we gaan nog gewoon, we hebben verder en dan denk ik van, joh, wat weer doet, om op elkaar te zetten.
0: Ja, precies. Dat gaat inhouden.
1: Gaat inhouden, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: En wat comfortabel, een bittere trekker ervoor.
0: En aan de kraan, jongens, als het fantastisch mooi weer is en je hebt mooi de wind aan boord met je inschillen.
1: Ja, nou, dan maakt het niks uit en dan is het wel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fantastisch mooi al ding. En dat is niet het enige olle wat hier staat. En eigenlijk is er de vlak achter de trekker wat nog veel ouder is. Ja, niet alleen de boerderij, maar die boom. Wat een prachtige walnotenboom.
2: Ja, dat is een walnotenboom. Die staat hier net zo lang als het huis.
0: Ja, hè?
2: Dus waarschijnlijk vanaf 1890 ongeveer.
0: Zo,
2: ja.
0: Kijk hem hier.
2: Ja.
0: Dat is echt een olle.
2: Ja, wordt onder andere de boomwacht. Eén keer in de 6 jaar komen ze hem opsnijden.
0: Oh, dat is echt een monument ook?
2: Dat is een monument, ja.
0: Oh, ja.
2: We mag hem niet kappen.
0: Nee, dat wil ik ook snappen.
2: Maar waren we ook niet van plan?
0: Nee.
2: Nee.
0: Maar ja, hij is hier wat barre scheef. Dus ik zou me zeggen, ben je niet bang dat...
2: Met snijden maar rekening. Mee, ze proberen hem een beetje...
0: Ze snijden die kant op.
2: Ja. Goed, dat doen we ook niet, maar ze, dan zijn ze erbij.
0: Ja, ja.
2: Wij snijden hem een beetje die kant op.
0: Ja, precies.
2: Daar
0: ja.
2: Halen ze er wat meer af als door.
0: Ja, hij heeft zoals die strand denk ik, hij wordt tops hoor. Hij valt zo'n keer aan. Ja,
2: valt wel met.
0: Ja, hij zit er zo lang schieven.
2: Ik ben ook niet benauwd aan wat er gebeurt daar. Nee.
0: Ja, maar ik begreep, je volgt ons al dagen een beetje op de trekker, toch?
1: Ja, zeker. Zeker, wij volgen al dagen. Ja, ik vind het mooi, hoor.
0: Ja.
1: Ja, kijk, TV erin, denk ik, was altijd aan staan.
0: Ja.
1: Overdag. Ja,
0: dan mis je niks, hè?
1: Ik mis weinig.
0: Niks, laat maar eerlijk weer.
1: Nee, nee. Ik vind het mooi, joh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar die woont hier al je langzaam leven, dat begreep ik, hè?
1: Ja, ik ben hier geboren en gedwongen, ben nog nooit verhuisd. Dus, ja. Kijk, en, nou ja, die kaas die hadden we toen dat ik koop, nou ja, dan hadden we wel donnen.
0: Ja. Heeft die boom ook groter zien wat niet? Of was het toen nog al zo groot?
1: Ik weet niet eens dat hij zo groot is.
0: Ja.
1: Ja, ik weet.
0: Ja, dat ging natuurlijk ook niet zo hard met zo'n ding, maar het is wel een woest exemplaar, hè?
1: Ja, ja, dat is ook.
0: Ja.
1: Dat is ook. Het is, maar je vindt een paar jaar helemaal onderzocht, het is helemaal gezond, dus het markeert niks aan.
0: Nee.
1: Dus ja. Dus ja, hartstikke mooi ding.
0: Ja, en alle jaren, veel walnoten natuurlijk.
2: Nou, niet alle jaren, maar wel... dat
0: niet
2: wel.
0: Alle jaren?
2: Nee.
0: Ik heb geen idee hoe dat werkt met walnoten.
2: Nou, ik weet ook niet wel hoe het komt, maar het ene jaar is er meer en het andere jaar is er wat minder.
0: Is dat zo?
2: Ja, dat is zo.
0: Ah,
2: en nu zitten we veel aan.
0: Dat met veel vruchten zo, ja, en met appels en zo ook.
2: Maar dan moet je ook niet drukken maken.
0: Gewoon, zo zien, zit er heel wat aan.
2: Je kunt er toch niks aan doen, hè?
0: Maar hoe werkt dat? Het is aan de
2: binnenkant... Het is net zoiets als een kastanje.
0: Ja, ja. En die moet je zelf pelden elke keer?
2: Nou, als je goed riepen bent, valt de schellen er wel af.
0: Oh.
2: Maar je moet wel handschoenen erbij aan doen, want ik kreeg hele vieze handen van die dappen.
0: Ja, oké.
2: Ja, en die kreeg er ook niet meer af. Het is net als je een pakje check op een dag rookt. Zo'n smerige handen.
0: Op zo'n manier?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ben je gelig, brunig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar je hoeft er verder alleen maar druk, toch? Ja. Je hoeft er verder niks aan doen, toch?
2: Je hoeft er niks aan te doen. Nee.
0: Precies.
2: Nee.
0: Nou ja.
2: En ze smaken goed, hè?
0: Moet ik nog reclame maken voor mensen dat ze wel een normaal...
2: Oh, dat mag, maar dat hoeft niet.
0: Wanneer bent ze klaar, ongeveer?
2: Ja, met de herfstvakantie zo'n beetje. Dan vallen ze eraf.
0: Ja.
2: En dan een paar maanden later ben ze klaar.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, Jeffrey, ik kan niet beloven, maar ook in de buurt ben je bij de herfstvakantie hier in Nijenwind. Dan gaan we eenmaal nooit neer hier bij de familie
2: Korken.
0: Nee, dat komt niet meer trekken. Nee, helaas. Ja, dat gaan we dan zien.
3: Ja, mooi. In Pisa hebben ze de toren van Pisa en in Nijveen hebben ze de walnotenboom bij deze familie. Hè? Zo is het ook. Zo scheef staat hij wel ongeveer. Ja, precies. Ik dacht dat jullie de hele tijd zo scheef stonden, maar dat viel dus mee.
2: Ik ben er
0: dat ook wel hoor. Maar we leunen daar aan de kant op.
3: Ja. Mooi. Goed zo altijd. Dankjewel. Weer mooi voor 3 uur. En dan morgen om even voor 10 dan gaan we gewoon weer op pad vanuit Nijenveen. Ja. Ik zou zeggen, slaap lekker al daar. Parkeer de trekker op een mooi plekje. En dan gaan we elkaar morgen weer zien en spreken. Vanuit Nijenveen dus. En dat is dan allemaal weer te volgen hier op Radio en TV Drenthe.

Kamen, I Promise Myself. En daarvoor Suzanne Freek en Halverwege. En altijd hoorde je met de trekkertocht. En morgen dan ben ik er weer. Maar dat is altijd er ook weer met dus die trekkertocht. Kwart voor tien, dan gaan we weer van start. En dan gaan we dus van start in Nijenveen, waar we zojuist zijn geëindigd. Dan gaan we via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen naar Ruinen. Dus als je morgen niks te doen hebt en je denkt, ik vind het mooi, zet de picknicktafel op in de voortuin en ga vooral kijken of Albert langskomt. Op weg dus van Nijenveen naar Ruinen. En tips, die zijn natuurlijk welkom. 0592 33 11 88. Heel graag tot morgen. Zometeen hier Thomas naar de Dexys Midnight Runners.

0: Ben je er nog?
1: Oh, waarom maak je me wakker?
0: Ik hoor geen schaapjes.
1: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
0: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
4: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Voorstee, assen.
5: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.

0: paardenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zeewolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour en de 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Dit is Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Koningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je ticket.
14: Radio Drenthe.
15: 60s en 70s met Thomas Eggens.

0: Band en The Joker.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
0: En ik zeg een hele goede middag. Mooi dat je erbij bent. Thomas hier op de plek van een vakantievierende René Steenbergen. Komende uur duiken we in die prachtige jaren 60 en 70. Zometeen duik ik in 9 juli van die decennia. En Andrew Gold ga je zometeen horen.
3: And it would really make me happy to never let it slip away.
0: Creedence Clearwater Revival, ook tot aan 4 uur.

0: Andrew Gold, Never Let Her Slip Away, hier op Radio Drenthe.
1: Op deze dag in...
0: Hoogste tijd om in die teletijdmachine te stappen terug naar deze dag in de jaren 60 en in de jaren 70. Te beginnen bij 1962. Dan neemt Bob Dylan een van zijn bekendste nummers op. Dat is deze.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Blowing in the Wind wordt opgenomen in de Columbia Recording Studios in New York. Bob Dylan die speelt het nummer dan al een tijdje tijdens zijn concerten. Maar hij heeft nog maar eigenlijk twee coupletten. Voor de studioversie maakt hij nog een derde couplet bij. In 1965 begint Otis Redding in de Stax Studios in Memphis aan de opname van die uiteindelijk zullen leiden tot zijn album Otis Blue. Dit is één van de nummers die hierop staat.

Respect. Ja, waar kennen we die van? Ook Aretha Franklin, die bracht deze plaat uit natuurlijk. Dat Otis tussen neus en lippen door even schrijft in een lunchpauze tijdens de opname. Nummer goed uit tot een van de grotere soulklassiekers aller tijden. Ja, allemaal dankzij de versie uiteindelijk dus van wat ik net zei, Aretha Franklin. 69 komt John Lennon uiteindelijk weer eens naar de studio. Studio 2 van de EMI Studios en Abbey Road in Londen voor de nieuwe plaatopname. Hij heeft Yoko Ono en een tweepersoonsbed bij zich, omdat Yoko zwanger is en ze beiden nog last hebben van de gevolgen van een auto-ongeluk een paar weken eerder. Dat gebeurde op 1 juli 1969. We moeten John en Yoko geregeld heel even gaan liggen en rust nemen. Ja, op deze dag in 1969 werken de Beatles aan een nummer dat uiteindelijk op album Abbey Road terecht zal komen. Dat is deze.

Smits. Maxwell's Silver Hammer. Paul McCartney dan en zijn Wings die beginnen op deze dag in 1972 aan een Europese tour, waarbij ze in een Engelse dubbeldekker maar liefst 26 steden aandoen. Het eerste concert is in Frankrijk uiteindelijk. In augustus treedt de band maar liefst 4 avonden op in Nederland, waaronder zelfs 1 avond in de Martinihal in Groningen. En zo'n optreden van Wings, dat klinkt dan ongeveer zo.

is trouwens de eerste tournee van Paul McCartney na het uiteenvallen van de Beatles. Dan op deze dag in 1977 neemt een zekere Declan McManus officieel ontslag als computer operator bij een cosmetica bedrijf. Elizabeth Arden in Londen is dat. Wordt professioneel zanger en verandert zijn naam in Elvis Costello. Eind juli 1977 verschijnt zijn debuutalbum My Aim Is True. In oktober komt de plaat binnen in de Nederlandse albumtop 50... en blijft uiteindelijk steken op een 37e plaats. De titel van het album komt uit het liedje Allison, dat een radiohitje wordt

Allison dus van Elvis Costello. Dan naar de Nederlandse top 40 van 9 juli 1969. Ja, zometeen hoog in de boom Procol Harum met Salty Dog. Die ga je straks horen. Daarvoor ook nog een nummer 10 positie voor Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Maar wij beginnen met een andere Elvis. Elvis Presley en zijn In the Ghetto. Vinden we terug op plaatsje 4.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zeewolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Brand vanmiddag in een schuur in Tinalo. Het zou gaan om een schuur vol met hooi. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. Onze provincie is qua aantal mensen licht gegroeid. Vorig jaar waren er ruim 500.000 inwoners. De groei komt vooral door immigratie en de meeste nieuwkomers zijn Europees, blijkt al wel uit cijfers van het CBS. En de schorsing van de zakelijk directeur van het Drents Museum in Assen is opgeheven. Museum en de directeur stonden vandaag voor de rechter en kwamen samen tot een akkoord. De zakelijk directeur werd geschorst na een conflict met de algemeen directeur. Nou, dit en meer nieuws kun je vinden op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar het weer met Hans Nienhuis.
5: De bewolking is moeizaam aan het oplossen en deze middag krijgt de zon mondjesmaat wat meer ruimte. Het is wel droog, maar door die bewolking blijft de temperatuur iets aan de bescheiden kant met maximaal een graad of 1 tot 22. De wind is noordelijk kracht 2 tot 3. Vanavond lossen de wolken verder op en vannacht ontstaat later in de nacht enige nevel of mist bij minima rond 11 graden.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Child and Substitute. Daarvoor ook nog de Kinks. En a well-respected man hier op Radio Drenthe.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: De niks moet het natuurlijk zijn. We gaan het hebben over de Drentse Doezend. Want we zijn daar nu zo'n 5 jaar mee bezig. Komt zo meteen gewoon lekker een 6e editie aan. Genoeg om uit te putten in ieder geval op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Het beste van de Drentse Doezend. Elke dag rond dit tijdstip gaan we een greep doen uit die lijst. Afgelopen jaar stond deze plaat op 566. Het jaar daarvoor was hij zo'n beetje hekkersluiter. Stond hij op 999. In 2023 op 819. Het jaar daarvoor op 745. En het eerste jaar stond hij gewoon niet eens in de lijst. Ik heb het over All You Need Is Love van de Beatles. Zo'n 400 miljoen mensen in 24 landen zien op 25 juni 1967... The Summer of Love, de heren van de Beatles, bezig in Studio 1... van de Abbey Road Studios in Londen. Ja, met de opname van All You Need Is Love. Al is het niet helemaal live uitgevoerd, maar goed, dat mag de pret niet drukken. En die opnamen die worden vertoond tijdens de Our World Tour. De allereerste wereldwijde satellietuitzending op televisie. Dit is geschreven met het evenement in gedachten. Gericht op een gezamenlijke en universele boodschap. Nou, dat is het zeker. In Nederland bereikt All You Need Is Love niet lang na de televisieuitzending ook de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Waarmee ze A Wider Shade of Pale van Procol Harum van de troon stoten.

kijken of dat knopje het zo meteen ook doet. Ik heb nu Crosby, Stills en Nash voor jou op podium van de Jukebox. Want op deze dag in 1974 start de reunietour Concert Seattle. Crosby, Stills en Nash en Young niet te vergeten. In 2014 verschenen de opnames van deze tour op het album van CSNY. 1974. Kortom, twee platen van Crosby, Stills, Nash & Young. T-shirt Children ga je zo meteen horen, maar we beginnen met deze knaller, The American.

Crosby, Stills & Nash en Young natuurlijk. Teach Your Children. Nog eentje om het af te leren. Tot aan 4 uur hoor je Nina Simone. Ain't Got No, I Got Life.

0: en De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start.

0: topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde
1: mag je niet missen. Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over...

0: over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden.

0: Van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Radio AN Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
4: De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
3: Je hoort ze allemaal.

zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Want gisteren is op 75-jarige leeftijd Bonnie Tyler overleden. Ze is natuurlijk bekend van haar rauwe stem. Je hoorde haar, ja, toch wel denk ik, haar bekendste hit. Total Eclipse of the Heart uit 1983. En dat nummer kwam natuurlijk van haar album Faster Than the Speed of Night. En andere grote hits van haar waren natuurlijk Lost in France en It's a Heartache. In het ziekenhuis in Portugal is ze aan een ernstige ziekte overleden. Ze lag laatst nog in, of werd ze nog in kunstmatige coma gehouden. Het ging toen wel wat beter, maar helaas, het mocht niet baten. 75 jaar oud geworden, Bonnie Tyler. En vandaar dus dat we even twee liedjes van haar draaien om haar te gedenken. Total Eclipse of the Heart uit 1983. En deze, misschien ken je hem nog, uit 1996... Niet zo bekend waarschijnlijk bij heel veel. Maar het werd toch wel een aardige grote hit. Uit 1995 alweer. En die heet natuurlijk Making Love Out of Nothing at All. Nogmaals, Bonnie Tyler.

Vandaag gedacht en is aan het overlijden van Bonnie Tyler. 75 jaar oud geworden. Gisteren overleed ze na een ziekbed in het ziekenhuis in Portugal. En je hoorde nog even een andere grote hit van haar. Uit 96, Making Love Out of Nothing at All. En dan hebben we ook nog goed nieuws. Na het slechte hebben we ook nog goed nieuws. Want U2 komt eind dit jaar met een nieuw album. En dat wordt dan, als ik het goed heb, hun 15 album die dan verschijnt. Want het laatste album verscheen in 2017. Songs of Experience. Maar ze hebben wel een nieuw liedje uitgebracht. Wat ook natuurlijk weer op dat nieuwe album terug te vinden is. En die is net uit. En als ik het goed heb, heet die Street of Dreams. En als het goed gaat, ga ik hem nu voor je.

Een van zijn bekendste hits natuurlijk. Demis Roussos en My Reason uit 1972. Heerlijk. En tijdens deze zomer een lekkere Griekse getinte plaat natuurlijk. En we waren inmiddels al begonnen met de top 1000 van de jaren 70. En we vonden hem terug op 265. En daarvoor de nieuwste van U2, Street of Dreams. Van hun nog niet verschenen album. Die verschijnt eind dit jaar. En als het goed is, gaan ze ook volgend jaar verschillende stadions belangs. Dus wie weet komen ze ook naar Nederland. En dat is in dat is alweer tien jaar geleden... dat ze hun laatste album hebben uitgebracht. En dus eind van het jaar komen ze dus met een nieuw album. We wachten met spanning af. U2, Street of Dreams.

Jorre, Could It Be Magic? Het origineel is van Barry Manilow, oftewel een groep sessiemuzikanten. De band heette toen, of de, die sessiemuzikantengroep, waaronder Barry Manilow, die heette toen destijds Fiddler Bat. En die bracht het origineel uit, Could It Be Magic? En dat werd later opgenomen als een Manilow solo track op zijn eerste album uit 1973. En Donna Summer coverde het dus in de jaren 70. En het werd een grote hit. En later coverde Take That dit plaatje nog. Jorre, de Queen of Disco. Donna Summer natuurlijk en Could It Be Magic. En het verscheen trouwens op haar album A Love Trilogy uit 1976. En we vonden haar terug op nummer 264. We gaan verder met Redbone, The Witch Queen of...

New Orleans op 2,63. De Bootown Rats natuurlijk met Bob Geldof. I Don't Like Mondays op 2,62. Hun enige grote hit in Nederland. En I Saw You, Seaman & Marijke op 2,61. En natuurlijk Kiss You All Over, XL op 2,60.

En je zal wel denken, Elvis Presley. Ja, Elvis Presley met Wooden Heart, Moose Eye Dan. Uit de begin jaren 60 kwam van zijn album G.I. Blues, 1961 als ik het goed heb. En in de jaren 70 keerde dit plaatje terug in de hitlijsten. En vandaar dus deze hoge notering op 2,59. En daarvoor op 2,60. De Amerikaanse band XL, opgericht in 63 al, onder de naam The XLs. Maar in 73 werd de naam ingekort tot XL. Hun grootste hit was natuurlijk Kiss You All Over. En dat kwam van hun derde studioalbum, Mixed Emotions. Het is trouwens geschreven door het songwriter duo Chin en Chipman. Chin en Chipman, ja. En die volgen terug op 2,60. En dan Seaman en Marijke op 2,61 met I Saw You. Boomtown Rats, I Don't Like Mondays op 2,62. En de Witch Queen of New Orleans, Redbone op de 2,63. Wij gaan door met de formatie Kiss van hun album Dynasty. Uit de eind jaren 70 zie je Sure Know Something op 2,58. En dan nog The Middle of the Road met Chirpy Chirpy Cheep Cheep op 2,57. En Shame Shame Shame Shirley & Company op 2,56.

0: Radio Aan en Bunzen. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen. De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en tens. Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 12 Hunebedden. 12 Hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in

0: lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Radio A.N.Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
2: De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
1: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

Ja, nog één uurtje. A.N. Hunze, hitdossier hier op Radio A.N. Hunze. We zijn volop bezig met de top 1000 van de jaren 70. Je hoorde Cliff Richards en We Don't Talk Anymore op 2.54. Want daar waren we gebleven. Uit 1979. En dan nu een plaatje uit 1972. Het nummer is trouwens geschreven door Niels Sedaka en Howard Greenfield uit 1971. En de tekst die gaat over een man die naar Amarillo, Texas reist om zijn vriendin Marie.

te vinden. De oorspronkelijke titel is This the Way to Pensacola. Verwijzen naar Pensacola, Florida. Maar Neil Sedaka vond dat Amarillo beter werkte dan Pensacola. Het nummer is trouwens gebaseerd op de ritmesectie van het nummer Hitching a Ride van Vanity Fair. En het is dus gezongen door Tony Christie. Grote hit werd het. Vandaar ook deze mooie positie op 2,48.

En dan een plaatsje hoger op 2,47 van het album Two Years On uit 1970 zijn hier de Bee Gees en Lonely Days.

Jorre, de Bee Gees en Lonely Days. En dan op 2:46. Dan vinden we een formatie uit Nottingham. Opgericht al in de jaren 60. Het is een one-hit wonder die ze uitbrachten. The Night Chicago Died. Als ik het goed heb. Ik moet het wel goed zeggen. Ja, The Night Chicago Died. Het is trouwens een schietpartij tussen de politie van Chicago en leden van de bende rondom Al Capone. Die in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. En het was afkomstig van het album And Other Bits of Material. Uit 1974, The Night Chicago Died, Paper Lace.

Paper Lace, The Night Chicago Died op 2.46. En we naderen natuurlijk, we gaan door tot en met 2.26 deze avond. We gaan verder met 2.45, Question, The Moody Blues. En dat kwam van het album A Question of Balance. En dan ook nog de formatie uit Nederland, Champagne en Rock'n'Roll Star op 2.43. Down op 2.40. Lekker status quo nummer, Down Down uit 1974 van het album On The Level. En dan hebben we ook nog Girls van Moments and Whatnots op 2.39. En 2.36, Up Around The Bend van Creedence Clearwater Revival.

Je hoorde CCR, Creedence Clearwater Revival en Up Around the Bend van hun album Cosmos Factory op 266. En dan gaan we verder met Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. En BZN met Sevilla.

de Britse formatie Greyhounds. En natuurlijk hun grootste hit Black and White. We gaan verder met Earth the Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Het origineel Black and White was natuurlijk van Pete Seeger. En daarna nog van Sammy Davis Jr.

0: weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl. Wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer donderdagavond, 8:03. De hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. En als u denkt, wat een geklungel bij het begin van een programma. Helemaal terecht. Dat krijg je als je twee programma's door elkaar heen gooit. Nu verbonden met Pure Dutch, muziek van vaderlandse bodem, niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, muziek, het meeste vanavond vrij oud, weinig nieuw, maar wel voor ieder wat wil. We beginnen er weer mee. We draaien gewoon naar de hele swiggy vol me stiggy. En ik zeg het alvast na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Maar eerst een uurtje Pure Dutch en de zomer. Jawel, hij komt er weer aan. En waar zit hij dan onder de zon? De zomer, all things under the sun. Hier is zanger Wolf.

Lieuwe Albersma heet hij, maar we kennen hem onder de naam Wolf en All Things Under the Sun. We gaan naar Limburg en komen terecht bij de formatie Partner. En die hadden één echte hit, Cayuta Hill.

Ja, net als Paat en Cajuta Hill kwamen ook deze dames uit 1977 met deze plaat, The Internationals. En dat waren Young and in Love. De gezusters Crooks, drie zusjes, jawel. The Internationals, zo heten ze. En wij gaan naar 1992 en komen terecht in Amsterdam. En daar was de band Vitesse, rondom Jan van der Meij natuurlijk en Rosalind, hun grote hit. Dat is heel wat anders. Maar even weer opnieuw. Daar gaat die.

Ja, Mouten McNeil, een van de grote hits. Aloha! En wij gaan naar meneer Jan van der Meij. Hadden we hem zo net in de formatie Vitesse. Later trad hij toe tot de formatie Powerplay. In 2018 hadden ze het album Aventi. En er stond dit geweldige nummer op. Make it alone.

2018, Make It Alone. No, dat doen we niet. Nu gaan we helemaal terug naar 1971. En dan heb ik een plaat van de formatie Shocking Blue, met Mariska Veres natuurlijk en Robbie van Leeuwen. En die zingen over de inkpot. Hele oude mensen, zoals ik ongeveer 70 jaar en plus, die weten nog wat een inkpot is op de lagere school. Dan kreeg je dus een pen en voor je had je dus een potje met een schuifje. Potje kon je openschuiven, pen erin en er zat inkt in dat potje. En daar kon je mee schrijven. Hij een soort vulpen, de allereerste vulpen was dat, was gewoon een soort driehoekje. En daar kon je dan gewoon met je schrift schrijven. Dat was de inkpot. Ik zou niet weten van de jeugd tegenwoordig. Ik heb ze nagevraagd, mijn kleinkinderen. Je moet niet over de inkpot beginnen, want het is net of dat je Chinees praat. Maar Shocking Blue, die zingt er nog steeds over.

Uit die ink in die inkpot. Wie doet het nog? Niemand meer. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan even een kopje koffie drinken. En dan gaan we even een lijstje instarten. Van de Golden Earring, Henk de Knife. En daarna Jan Dulles. Jan Dulles, wie is dat? Jan Dulles, dat is de man van de drie J's. Maar dan solo. When the Lady Smiles, Stan the Gunman. En Let You Let Me Walk Alone. En hier komen ze achter elkaar.

Dat was een die leuke. En wat doen we dan? We gaan gelijk door naar 2024 en komen terecht bij de formatie Direct. Ze hadden in 2024 het album Swings. En daar stond deze grote hit op, My Blood.

wereldnummer van een wereldband. My Blood van Direct. En ja, het is bijna 8:15. De hoogste tijd voor onze huisband BZN. En wat hebben we deze week? 1981 van het album Friends. De live versie van The Old Callahan.

Dick van Altena, maar dan in de Major Dundee Band. En come on, Rosie. En alweer het einde van een uurtje Pure Dutch. Het zit er weer op. Ik zeg alleen bedankt voor het luisteren naar dit programma. Straks na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. En wat dit programma betreft zeg ik doei. En waar sluiten wij mee af? Earth and Fire. Wat blijft, dat zijn de herinneringen. Oftewel, memories.

0: Twentse.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Ja, nogmaals een hele goedenavond, luisteraars. Daar zijn we nog eens een keer met een 2 uur durend programma Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekbladenprogramma van Radio A&Nze op de donderdagavond van 9 door 11. Ja, heeft u een verzoek? Ik zou zeggen, zet hem in de chatbox van onze site van Radio A&Nze. Dan wordt hij gedraaid en dan kijk ik even in die chatbox. En dan is het toch nog rustig. Echt vakantietijd. Zoals mijn telefoon is stil, dus het aantal verzoekjes staat op 0. Oh nee, nou zeg ik te veel, 1. En ook geen verzoekjes, dan draaien we gewoon het hele swikkie vol mijn stikkie. Zoals de allereerste plaat van Don en Lee, de boys van Summer. En de zomer, die komt eraan, dus we gaan gewoon verder met zomermuziek. En dat doen we eens een keer een beetje op de reggae manier. Sunshine Reggae, hier is de formatie Laid Back. Oh god, nou gaat het helemaal mis. Jemig, hij heeft het weer voor elkaar. Jonge, jonge, even doorpraten, want dan kan ik Laid Back gewoon even weer opzoeken. En waar zijn ze? Jawel.

Back and Sunshine Reggae. Oh, is dit programma van de reggae? Nou, nee, dan moet ik eerlijk zeggen, niet echt. Wij zijn meer van de rock and roll. Maar dan ook nog de old-time rock and roll, zoals Bob Seger.

popzinger en oldtimer rock and roll. Ja, en ook wij ontkomen er niet aan om even stil te staan bij het overlijden van Bonnie Tyler. En ja, die is gisteren helaas op 75-jarige leeftijd overleden. Marcel heeft in het vorige programma al uitgebreid stilgestaan bij Bonnie Tyler en de muziek. Total Eclipse of the Heart was natuurlijk een wereldnummer, een wereldhit ook. En Lost in France was een van de bekendste nummers van haar. Die draaien we niet. Die hebben we de hele dag al ongeveer 24 keer gehoord. Nee, wij gaan naar het album All in One Voice uit 1998. En dat is een album van Bonnie Tyler. Daar staan allemaal, hoe moet ik het zeggen, covertjes op. De meeste tenminste. En onder andere deze van Bette Midler. Maar dan Bonnie Tyler.

boxplaat kunnen zijn. De formatie Wasp and Hold On To Your Heart. Maar dat was hem niet, want de box-to-boxplaat, jawel, die komt nu. Miss Metalbox zit al een poosje in de chatbox. Dus, daar komt nu de enige echte box-to-boxplaat. En die kent ze maar al te goed.

plaat Bad Company en Feels Like Making Love. Hun grootste hit, of tenminste het nummer wat het meest gestreamd wordt. Even kijken, ik heb nog een verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. En vanavond heeft hij een verzoekje en ik heb er nog een staan van vorige week. Dat verhaal vertel ik straks. Het eerste verzoek, dat is een heel kort nummer. 2 minuutjes, Dave Barry en Now.

heel oud mee waren. Dave Barry en Now. Even kijken, ik heb straks nog een verzoek. We gaan eerst nog even naar Mink de Vil en Spanish Troll.

what are we gonna do? And she said, take two candles.

Ja, later ging hij helemaal de punk zien en Mink de Vil. Maar dit was nog een beetje R&B. Spanish Troll. Ja, en ik heb nog een verzoek staan. En dan wend ik mij even tot het thuisfront. Mijn lieve vrouw Hanneke. Die wil een nummer horen van Octopus. Octopus, wie is dat nou weer dan? Nou, dat was een band uit Vlamingen. Oftewel Zuid-Holland, Vlaamse, Engelse band was dat. In de jaren 70. 50 jaar geleden, ja, toen zongen we dit al. En we zingen het nog steeds. I'm so in love with you.

Nou hoor, als ik straks thuis kom, zal ik hem nog een keer zingen. Octopus, I'm so in love with you. En wat gaan we nu doen? Jawel, we komen bij Smokey terecht.

Ja, 1975 van het album Changing All The Time was dit. Smokey, don't play your rock and roll to me. Wow, ik prakasseer er ook niet aan. Even kijken, ik ga nog even naar het verzoek van meneer Bos van verleden week. En dan moet ik even van alle systemen veranderen, want die kwam toen met een mix van de Creedence Clearwater Revival. Nou, er zijn allerlei bands die medleys zingen van Creedence Clearwater Revival, maar een echte mix van Creedence Clearwater Revival themselves, denk je, onvindbaar. 2 dagen werk gehad, meneer Bos, om het te vinden, maar ik vond hem ergens in een Duitse playlist en daar kwamen we nog tegen. Creedence Clearwater Revival, de CCR Mix. Dat is een albumpje uit 1998. Hij duurt maar liefst, ja, net 7.

7 minuten. Ik kan net binnen de tijd. We gaan hem voor je draaien en hopen, dat zeg ik erbij, dat dit de goede is. En anders, ja, boah, dan hebben we in ieder geval 7 minuten luisterplezier met een mix van de Creedence Clearwater Revival.

Speciaal nog een keer voor meneer Bos. De Creedence Clearwater Revival Mix uit 1998. En dat was ook de enige mix die ik kon vinden. En eindelijk, jawel, gestolen van de Duitsers. Haha, wat wil je nog meer? Met het volgende nummer verder gaan. En normaal hebben we dan wel eens een cover. En we draaien het ook wel eens om. Dan hebben we de cover niet, maar dan draaien we het origineel. We hebben vanavond een origineel. Het covertje, dat kennen we allemaal van Ugly Kid Joe. Maar Harry Chapin, die had het origineel. Cats in the Cradle.

Harry Chapin en Cats in the Cradle. Ja, en alweer het einde van het eerste uur op verzoek bij Pieter. We sluiten af met Mötley Crüe en Girls, Girls, Girls. En ik zeg tot straks.

0: 106.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Ja, daar was hij weer. De eerste plaat van het tweede uur. Frankie Miller from Scotland. En dit was een nummer uit 1979 van het album Falling in Love. Was dit A Woman to Love. En wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon eerst even een nummer draaien. En dan begin ik met de verzoekjes van meneer Jan Post. Ik heb er in ieder geval al één gevonden. Dat is al heel wat. We beginnen met The Cause.

My Best Friend's Girl van The Cars. En ik kom terug. Nee, ik kom terecht bij het verzoek van meneer Jan Post uit Engelslo uit M. En we gaan de boel gewoon saboteren. En dat doen we samen met de Beastie Boys. Sabotage.

0: name.
1: Roxy Music en Virginia Plain. En wij gaan naar muziek die je niet elke dag hoort. Van een band, die eigenlijk een metalband is en vroeger de voorloper van een metalbox in het programma Chaos kwamen ze geregeld langs. En dan heb ik het over de formatie Manowar. Heel veel hele stevige muziek, maar ook wel eens een keer een ballade. Want ze moeten toch de kost verdienen. En Manowar had de Hymn of the Immortal Warrior.

to match it.

De formatie Mud met hun tweede grote hit, Tiger Feet. En wij gaan back to the 60s. We gaan naar 1968 en dan komen we terecht bij de formatie Cream and White Room.

Ja, de formatie Cream. Een band die amper 2 jaar heeft bestaan, maar wel Eric Clapton als gitarist had. We schuiven een jaartje op. We gaan van 68 naar 69 en komen terecht bij Tony Joe White en Polk Salad Annie.

Joe White. Ja, wij komen bij het verzoek van Jan Post, zijn tweede. En dat was weer even helemaal zoeken, meneer Post. Keurig gedaan. We hebben hem hopelijk gevonden. En anders dan...

Zet ik hem maar af en dan gaan we in de verboden systemen. Maar deze vroeg je aan. School's Out, Alice Cooper. Maar dan van het album Trash is the World. En die heb ik hier gevonden en dan hoop ik dat het de goede is.

0: you, Birmingham. All right.
1: Ja, live versie van School's Out from Alice Cooper van Trashiest the World. En wat de laatste 30 seconden gebeurt, geen idee. Maar wij gaan naar 1970 van Morrison Hotel. Beetje bluesachtige muziek van The Doors, The Roadhouse Blues.

ZZ Top, een sharp dressed man. Ja, we hebben nog tijd voor twee platen. Onder andere deze. Ja, het origineel is inderdaad van Led Zeppelin. We kennen het nummer van Gary Moore samen met Phil Lynott. Maar Led Zeppelin zong het al in, volgens mij, 71. Over the Hills and Far Away. MUZIEK

Ze moeten nog bijna een minuut, maar het eindigt wel heel kalmpjes. Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away. Het was niet 71, maar 1973. En het was van het album The Houses of the Holy. Ja, alweer het einde van een avondje op verzoek bij Pieter. Het was meer op bezoek bij Pieter. Maar de ingezonden verzoekjes, die waren nog heerlijk. En ja, wat doen we dan? Iedereen bedanken natuurlijk voor diezelfde verzoekjes en voor het luisteren naar dit programma. Wat gaan we doen? We gaan afsluiten, ja, nog een keer met de gisteren overleden Bonnie Tyler. Helaas op 75-jarige leeftijd plotseling overleden. Heel veel muziek van Bonnie Tyler vandaag gehoord. Origineel en niet origineel. Wat doen wij? Wij doen een heerlijke ballade die ze samen ooit zong met Axel Rudy Pell. En daar sluiten wij mee af. Love is holding on. En ik zeg gewoon doei!

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel

0: te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws.

0: op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Jo Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De

0: andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe.